0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
3: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
0: Station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
8: Radio
1: SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 12 juli staat de Heilige Oda fietstocht op het programma. De start is bij de Heilige Martinuskerk in Sint-Oederode, waar deelnemers tussen 9 uur en 10 uur kunnen vertrekken. De gratis fietstocht voert door het prachtige landschap van Sint-Oederode en Sonnenbreugel en verbindt geschiedenis, natuur en cultuur in de geest van de Heilige Oda. Onderweg zijn er verschillende rustpunten met verhalen over Oda. De kerk en de omgeving, koffie of thee met iets lekkers is inbegrepen. Fietsen die tussen 9 uur en 9:30 vertrekken, ontvangen bovendien een zegen van pastoor van de Mortel. De tocht duurt tot ongeveer 12:30 in de middag op zondag 12 juli. De start is tussen 9 uur en 10 uur 's morgens bij de Heilige Martinuskerk in Sint-Oederode.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regioprikbord.
1: Zondag 12 juli tussen 11 en 12 is er weer de AVGM conditietrimloop. Loop gezellig mee in het Joe Man Bos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joe Man Natuurtheater. Aan de Maanweg 6 in Best. Er is een keus uit de afstanden van 3 kilometer, 6 of 7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vita en Ronald staan op dinsdag 17 juli van 8 uur op de kiosk in Son. Vita en Ronald is een semi-akoestisch duo met een repertoire dat het beste valt te omschrijven als Americana. Ze spelen country, 60s, blues, folk en rock'n'roll. En ze hebben een breed repertoire van de Everly Brothers tot de Mavericks. Te beluisteren op vrijdagavond 17 juli vanaf 8 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie. Online.

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
1: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
5: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Terug naar het onvergetelijke van Abe is een middag op 13 juli van 1:30 tot 3:00 in het Van Abe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan dit onvergetelijke Van Abbe-programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van personen met Alzheimer, maar dat het ook positieve effecten heeft voor zijn of haar mantelzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. Tijdens het programma ligt de focus op het positieve, creatieve en inspirerende en niet op de ziekte. Er is gratis toegang met een museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie over tickets kijk op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli treedt Waar Klanken op in de kiosk. Van 8 uur tot 10 uur 's avonds kunnen bezoekers genieten van een muziekvolle avond en gezelligheid. Wanklank staat bekend om een gevarieerd repertoire en zorgt voor een sfeervolle muzikale belevenis voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en te genieten van dit optreden in de kiosk. Op dinsdag 21 juli vanaf 8 tot 10 uur in de avond.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli van 1 uur tot half 5 organiseert de huiskamer van Breugel de activiteit Boerenbridge en Boerensoep aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Na een kleine lunch met verse boerensoep en brood spelen de deelnemers enkele rondes Boerenbridge, een eenvoudig maar spannend kaartspel dat snel te leren is. Voor de soep wordt een bijdrage van €2,50 gevraagd. En aanmelden voor de soep kan via doedeeldeboerderij@archipelzorggroep.nl of telefonisch op 06-28-84-5916. Wie alleen gratis wil kaarten, kan vanaf 1:30 binnenlopen. De activiteit vindt plaats in de huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Op dinsdag 21 juli van 1 uur 's middags tot 4:30 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Bas de Leeuw met het radionieuws.
1: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio
4: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 18 juli van 12 uur 's middags tot bijna middernacht gaat de jaarlijkse rock'n'roll meeting los in Eindhoven. Bezoekers worden verrast door een rock'n'rollmarkt, een indrukwekkende auto- en motorshow en een fantastische line-up van internationale artiesten. De toegang tot dit evenement is gratis. Het feest vindt plaats bij de Wim van Doorne muziekkiosk op zaterdag 18 juli van 12 uur 's middags tot bijna middernacht.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Yes! Puppet, come on! Hey Martinez, you ready, girl?

0: Dit is het regio prikbord.
1: Ontdek op 19 maart de creatieve verbinding tussen losse eindjes. Een open podium voor spoken word dat elke twee maanden tot leven komt bij de culturele broedplaats Kemperman en Van Noord. Op dit open podium is er ruimte voor elke vorm van woordkunsten. Van poëzie tot singer-songwriters en van stand-up comedian tot rap. Het is een avond waarop de diversiteit van de verbale kunst gevierd wordt. En het beste van alles, de toegang is gratis. Op 19 maart bij Kevin aan de Galerijstraat 2 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 14 juli organiseert INV Best een best kort zomerwandeling. Vanaf de parkeerplaats bij Nieuwpoort de Scheken aan de Koppelstraat in Best. Tijdens deze begeleide wandeling neemt een IVN-gids en een begeleider deelnemers mee voor een ontspannende tocht van ongeveer 3 kilometer door de natuur. Het tempo ligt laag en de route gaat over goed begaanbare paden met onderweg mogelijkheden om te rusten. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en is bedoeld voor iedereen die graag in gezelschap de natuur wil beleven. Na afloop is er gelegenheid om samen iets te drinken. Op dinsdag 14 juli bij Natuurpoort de Scheken aan de Koppelstraat in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten.

0: investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
6: En overal via radio snb.nl.
5: Radio SNB.

Stephanie uit Oostenrijk in haar jonge tienerjaren in 2004 met Kinda Zeit. Nou, toen de tijd, toen coverde ze, een Nederlandse artieste. En tegenwoordig is ze een Nederlandse artieste, omdat ze verhuisd is van Oostenrijk naar Nederland. En dan covert ze Duitse artiesten, ja. Zo kan het vergaan. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tielman. Ik blijf jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe doen uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. Met vandaag iets meer aandacht voor het Duitstalige product. Of het Duits product eigenlijk. En hier is Stephanie in 2025 vanuit Nederland. Dans. Alexis, dans.

Stephanie en Dans Alexis Dans. Een grappig detail nog, dat de videoclip werd geschoten op de grens van Nederland en Duitsland. In Emmen, nog wel in Nederland. En de binnenstad is een prachtig mooi etablissement. Waar deze video werd geschoten van Dans Alexis Dans. Voor de Stephanie in 2025. Muziek van Dorina Santos. Dorina Santos heeft in 2025 een zittende plaat uit Farber die ze dacht.

Dorine Sanders en Farbenize Nacht. Oftewel Colors of Rainbows in the Night. Dat is geloof ik de oorspronkelijke titel van Cars and Brides. In ieder geval klonk lekker en we hebben er weer van genoten. Modern Talking uit 1985.

Modern Talking en Cherry Cherry Lady, nummer van de groep uit 1985. Het is Teddy Swims in 2023. What more can I say?

De tenijde schrijver, eindelijk trekt te schrijven, zijn voor Zazie. In 2016 met Come With Me en Les Hollandaises. Zindy.

Sandra Cretu hoorden wij in The Heat of the Night. Dat was een hit in de top 40 van 1985. Maar terug in de tijd, 1969. Deze plaat komt erg bekend voor. Je mag zelf bedenken welk het was. Maar dit is Patty Pravo en Das Paradies auf dieser Welt.

Betty Bravo en Das Paradies auf dieser Welt. En natuurlijk, als je geheugen je niet in de zee heeft gelaten, of je wist toevallig ook nog, omdat je een bepaalde leeftijd hebt, dat je deze plaat kan herinneren. De Eamon Corner was dat natuurlijk. En If Paradise is Half as Nice. Uit 1968, de Eamon Corner en Bend Me, Shape Me. En we gaan het luisteren in schitterend mooi Des Stereo.

zijn ware kunstenaars. Het zijn, ja, hobbyisten die op een gegeven moment de mono-sound van een plaat uit de jaren 60 omtoveren in stereo. En hoe ze dat doen, ik heb geen idee. Des Stereo schijnt het te heten, DES. Ik vind het fantastisch. Muziek van Dorina Santos. Nee, niet van Damon Russos. Maar Dorina zingt het Forever and Ever.

2015, Forever and Ever van Dorina Sanders. Jullie hebben de cd Meet Dier. En later zou ze, een jaar later zou ze nog eens opnieuw uitbrengen. Maar dan in de Duitsstalige versie Heute und Morgen. Muziek nu van Sabine. Sabine brengt ons een hit uit 2025. Om precies te zijn juni 2025. Dus hij is best wel recent. Een zomerplaat Leidenschaft. MUZIEK

Sabine in de zomer van 2025 hoorde haar met Leidenschaft. Hebben we ook Nederlandstalig muziekje zeker? Dit is André Hazes en Jij.

1985 hoorde André Hazes en Jij. Het is de Nederlandse bewerking van Doe van Peter Maffay. En ik denk dat in Duitsland dat ze heel vrolijk toe gewoon Doe hebben meegegalmd. En in Nederland zingen we dan Jij. We gaan een plaat draaien van Lenny Koer. Ja, Jij ja.

0: Danny Coeur worden wij in 2004 met Jij Ja. De finale van dit uur, Cindy met Sandra AI.
1: Dit is het regio prikbord.
2: In de Sint-Pietersbasiliek in Oorschot vinden deze zomer orgelconcerten plaats op het gerestaureerde Smitsorgel. Op zondag 12 juli speelt organist Tanny van Loon een concert om 3 uur 's middags. Het historische orgel staat bekend om zijn rijke en krachtige klanken en biedt een bijzonder luister. En biedt een bijzondere luisterervaring in de monumentale basiliek aan de markt in Oorschot. Later in de zomer, op zondag 30 augustus, volgt een tweede concert met organist Rob Nijlof. Eveneens om 3 uur 's middags. Een mooie gelegenheid voor liefhebbers van klassieke orgelmuziek. Kom dus luisteren op zondag 12 juli om 3 uur 's middags in de Sint-Pietersbasiliek in Oorschot.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar hij

0: niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om $5 miljoen te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim $83 miljoen. Dat loopt nog. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
5: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SMB 107.5 FM.
5: En overal via radiosmb.nl.
6: Radio
5: SMB.
7: Bond Jan Berg.

is van John Lennon, 1981, Woman, de titel van de plaat. Ja, zo'n beetje rond de periode dat hij werd vermoord, deze John Lennon. Prachtige muziek overigens, hier in het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai voor het komende uur. Hedendaagse muziek hier zo, K3, samen met Donnie.

K3 samen met Donnie Schaduw, muziekanalyst 2026. Ja, welke K3 is het eigenlijk? Zijn dit de oude dames of zijn het een van de nieuwe versies? Ja, ik weet eigenlijk niet hoor. In ieder geval een lekker gezellig plaatje hier in het programma. We gaan terug in de tijd.

0: 1964, muziek van The Foremost. Dit was A Little Lovin'.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, dan hopen we zomaar eens een keer naar het jaar 2006 met Jen Cunetta. Come rain, come shine. Er is een sampletje van Wings in.

0: Even terug in de tijd naar het jaar 2006 met Jen Cunetta. Come rain, come shine. Nou, laat het zonnetje maar wel lekker schijnen, dacht ik dan.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2021, Miley Cyrus, Angels Like You.

0: 2021 muziek. Miley Cyrus en The Angels Like You.
1: Oester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk je van de Celia Brice Band. Sad songs, treurige liedjes.

0: muziek van de Celia Brice Band. Sad Songs, de titel van deze Spiksplinter nieuwe plaat. Hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Gaan we naar 1997 met Latricia McNeil.

Leuke muziek van Lutricia McNeil uit 1997, My Side of Town, daar zit op de plaat. Wij gaan trouwens op na het half uur, gaan we doen met muziek in 1976. Eerder hadden we al Jen Kunita. Daar zit een sample in van Wings. Nou, laten we dat nummer van Wings maar eens een keer draaien. Silly Love Songs, en op na het half uur.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Lauwens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond met Jan.

Even terug naar het jaar 1987 met Boy George. En dit was Everything I Own. Alles wat hij bezit, gooide hij daar eventjes over de tafel heen. Hedendaagse muziek hier van Nothing But Thieves. Dit is Evolution.

0: Hedendaagse muziek, Nothing But Thieves, Evolution, de ziel van de plaat.
1: Jan Berg,
2: met de muziek van de jaren 60.
0: Hou op meuk met andere woorden, 1969. Dit zijn de Four Tops.

0: Even terug naar januari 169, meteen van de Four Tops. What is a man? De titel van de plaat hier in de bonte muziekverzameling. Fijn dat u er nog steeds bij bent. We gaan naar het jaar 2008, zie ik in mijn ooghoek.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Sanne Hans, oftewel Miss Montreal. Een oudje van haar, hè, kan je woorden wel zeggen. It is just a flirt.

0: Is Montreal 2008, Just a Flirt.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Uiteraard ook voor u. Nederlandstalige muziek van Lisa Lewis. Een vrolijk zomersplaatje. Zon, zee en strand.

0: leuke Nederlandstalige nieuwe plaat van Lisa Lewis. Zon, zee en strand.
1: Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen, Bidi?
0: Ja, het is hartstikke gezellig. We gaan naar 2013 met Coldplay. Dit is Atlas. MUZIEK

Alweer terug naar het jaar 2013 met deze muziek van Coldplay. Dit was een nummer met de titel Atlas. Ja, kijken we op de klok en zien we dat het weer de hoogste tijd is om er vandoor te gaan. Het zit er weer op een uurtje lang bont op je radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ik heb het vandaag ook weer met plezier voor u in elkaar gedraaid. Ik hoop dat u van genoten heeft, hè, want daar doen we het tenslotte voor. Wilt u reageren op het programma? Dat kan, mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com. Het vakje staat ervoor open. Ik wens u een hele fijne dag. Met leuke dingen op het programma. En ik vertel u verder wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1974. De Nederlandse Walkers, Jack O'Diamond, de titel van de plaat. Daar hebben we nog een nieuw werkje van Richie Sampson. All I Think About Is You. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groeten en heel graag weer tot de volgende bond.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 12 juli verzorgt duo Move On een sfeervol optreden in de kiosk. Van 2 uur tot 4 uur 's middags brengt het duo een gevarieerde muzikaal programma met bekende nummers en gezellige klanken voor een breed publiek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek in een ontspannen sfeer en zijn van harte welkom om een middag vol muziek mee te beleven. Het optreden vindt plaats in de kiosk en wel op zondag 12 juli van 2 uur tot 4 uur 's middags in de kiosk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Son en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om 5 miljoen dollar te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim 83 miljoen dollar. Dat loopt nog. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling.

0: Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
5: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
5: SNB
6: 107.5 FM.
5: En overal via radio SNB.nl.
6: Radio
5: SNB.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vita en Ronald staan op dinsdag 17 juli van 8 uur op de kiosk in Son. Vita en Ronald is een semi-akoestisch duo met een repertoire dat het beste valt te omschrijven als Americana. Ze spelen country, 60s, blues, folk en rock'n'roll. En ze hebben een breed repertoire van de Everly Brothers tot de Mavericks. Te beluisteren op vrijdagavond 17 juli vanaf 8 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De gemeente Eindhoven gaat een koeltekaart ontwikkelen waarop inwoners kunnen zien waar ze tijdens hete dagen verkoeling kunnen zoeken. Wethouder Rick Thijs van Klimaat gaat hiermee aan de slag na een oproep van verschillende politieke partijen. Op de kaart komen onder meer bibliotheken, wijkcentra en andere openbare gebouwen te staan, inclusief openingstijden en beschikbare voorzieningen. De koeltekaart moet in het voorjaar van 2027 gereed zijn. In een kelderbox van een flat aan de Braamslaan in Eindhoven is gisteravond een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden. Twee mensen zijn aangehouden, onder wie de 29-jarige eigenaar van de box. Hij had geen vergunning voor het vuurwerk. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en straten in de omgeving werden afgezet. De eigenaar van de zwaar beschadigde Zilster Molen in Veldhoven heeft goed nieuws gekregen. De verzekering vergoedt de stormschade. De schade loopt mogelijk op tot zo'n 1,5 miljoen euro. De herstelwerkzaamheden zijn al begonnen en de verwachting is dat de restauratie ongeveer 2 jaar duurt. De TU Eindhoven haalt met steun van het Tulpenfonds onderzoeker Abhishek Dahiya uit de Verenigde Staten. Dahiya is specialist in energiezuinige 2D-materialen en gaat werken aan technologie waarmee computers sneller en zuiniger kunnen worden. Het fonds is bedoeld om topwetenschappers aan te trekken uit landen waar de academische vrijheid onder druk staat. De brandweer in Veldhoven heeft een katje uit een auto gered. Het dier zat verstopt bij de motor en was moeilijk te vinden. Lokken met water en perslucht hielp niet, waarna de brandweer de auto deels uit elkaar haalde. Uiteindelijk kon het katje worden bevrijd en meegenomen door de eigenaresse. Een wereldrecord en een pauselijke handdruk. Zwemster Marit Steenbergen uit Gelderop beleeft bijzondere weken. Eind juni zwom ze in Rome een nieuw wereldrecord op de 100 meter vrije slag, kort nadat ze paus Leo XIV had ontmoet. Zelf grap ze dat de paus haar misschien heeft gezegend. Steenbergen voelt zich sterker dan ooit, mede doordat ze nu minder uren zwemt en meer aan krachttraining doet. Volgende maand wil ze haar toptijd verder aanscherpen tijdens het EK in Parijs.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bij Van de Palande, de argo-ecologische tuinderij aan de Palande 1 in Oorschot, wordt in de zomer meerdere workshops bloemschikken georganiseerd. Onder begeleiding van Jeannette Klaassen leren deelnemers hoe bloemen het beste geoogst kunnen worden. Hoe ze gebonden worden tot een korenschoof en hoe ze langer mooi blijven. Na afloop gaat iedereen naar huis met een zelfgemaakt boeket. De workshops vinden plaats op zaterdag 18 juli en zaterdag 12 september. Steeds van 10 tot 12 uur 's middags. Een creatieve activiteit voor iedereen die van bloemen houdt.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
2: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli treedt Waar Klanken op in de kiosk. Van 8 uur tot 10 uur 's avonds kunnen bezoekers genieten van een muziekvolle avond en gezelligheid. Wanklank staat bekend om een gevarieerd repertoire en zorgt voor een sfeervolle muzikale belevenis voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en te genieten van dit optreden in de kiosk. Op dinsdag 21 juli vanaf 8 tot 10 uur in de avond.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. De gemeente Eindhoven gaat een koeltekaart ontwikkelen waarop inwoners kunnen zien waar ze tijdens hete dagen verkoeling kunnen zoeken. Wethouder Rick Thijs van Klimaat gaat hiermee aan de slag na een oproep van verschillende politieke partijen. Op de kaart komen onder meer bibliotheken, wijkcentra en andere openbare gebouwen te staan, inclusief openingstijden en beschikbare voorzieningen. De koeltekaart moet in het voorjaar van 2027 gereed zijn. In een kelderbox van een flat aan de Braamslaan in Eindhoven is gisteravond een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden. Twee mensen zijn aangehouden, onder wie de 29-jarige eigenaar van de box. Hij had geen vergunning voor het vuurwerk. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en straten in de omgeving werden afgezet. De eigenaar van de zwaar beschadigde Zilstermolen in Veldhoven heeft goed nieuws gekregen. De verzekering vergoedt de stormschade. De schade loopt mogelijk op tot zo'n 1,5 miljoen euro. De herstelwerkzaamheden zijn al begonnen en de verwachting is dat de restauratie ongeveer 2 jaar duurt. De TU Eindhoven haalt met steun van het Tulpenfonds onderzoeker Abhishek Dahiya uit de Verenigde Staten. Dahiya is specialist in energiezuinige 2D-materialen en gaat werken aan technologie waarmee computers sneller en zuiniger kunnen worden. Het fonds is bedoeld om topwetenschappers aan te trekken uit landen waar de academische vrijheid onder druk staat. De brandweer in Veldhoven heeft een katje uit een auto gered. Het dier zat verstopt bij de motor en was moeilijk te vinden. Blokken met water en perslucht hielp niet, waarna de brandweer de auto deels uit elkaar haalde. Uiteindelijk kon het katje worden bevrijd en meegenomen door de eigenaresse. Een wereldrecord en een pauselijke handdruk. Zwemster Marit Steenbergen uit Gelderop beleeft bijzondere weken. Eind juni zwom ze in Rome een nieuw wereldrecord op de 100 meter vrije slag, kort nadat ze paus Leo XIV had ontmoet. Zelf grap ze dat de paus haar misschien heeft gezegend. Steenbergen voelt zich sterker dan ooit, mede doordat ze nu minder uren zwemt en meer aan krachttraining doet. Volgende maand wil ze haar toptijd verder aanscherpen tijdens het EK in Parijs.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli van 1 uur tot half 5 organiseert de huiskamer van Breugel de activiteit Boerenbridge en Boerensoep aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Na een kleine lunch met verse boerensoep en brood spelen de deelnemers enkele rondes Boerenbridge, een eenvoudig maar spannend kaartspel dat snel te leren is. Voor de soep wordt een bijdrage van €2,50 gevraagd. En aanmelden voor de soep kan via doedeeldeboerderij@archipelzorggroep.nl of telefonisch op 06-28-84-5916. Wie alleen gratis wil kaarten, kan vanaf 1:30 binnenlopen. De activiteit vindt plaats in de huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Op dinsdag 21 juli van 1 uur 's middags tot 4:30 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel. Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Online en

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Shop nu de leukste kindermode bij

0: Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
6: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
7: SNB
6: 107.5 FM.
7: En overal via radio snb.nl.
6: Radio
7: SNB.

Fever werd het ook wel genoemd. Cheryl Lynn, Got To Be Real, terug in de middel op de roadshow. Zometeen een fijne, achter de keukengordijnen. Ja, hey, ken je dit nog? Francesco Napoli. Ach, van alles is mogelijk in de middel op de roadshow.

0: middel of de roodje natuurlijk. Al via het wereldwijde internet. Oh, solo bio. Dankjewel, Francesco en Napoli.
1: Gaan we doen.
0: Oh, we gaan een potje dansen. Lijkt wel leuk. In zomerse sferen, vrienden, onder een palmboom. Wat willen mensen nog meer? Haha, hier is hij. Zullen we maar weer een potje...
1: Dit is de middel of de roadshow.
0: Potje...

ontevreden, weer zo'n ontevreden werknemer is hier. Hey, wat terecht. Ik wou een merk. Ja hoor, gewoon vragen. Nee, heb je, ja, kun je krijgen. Hey, hey,

Deed het nog een keer over. Het mooie nummer van Crockel Harum. Wild Shade of Pale. Totaal een andere vorm gegoten. Best wel lekker. Ik ga even een aantal Vlamingen blij maken. Die luisteren op dit ogenblik naar de Middle of the Road Show. Frank Galan. Ja, wie kent hem niet?

ooit bij de Shocking Loop. En later gewoon eventjes met Galaxy Lane aan de gang. Robbie van Leeuwen, dames en heren. En Hugo van Haaf zit trouwens ook geen onbekend persoon in die periode. Waarin niet de gitaar, maar de elektrische mandoline centraal stond. Galaxy Lane kreeg vervolgens een contract bij Polydor. Staat met Roxy Music in de Hoe in de Vliegenboler in Voorburg. En doet optredens in Duitsland, België en Frankrijk.

0: Hans de Knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.
1: Middel of

redelijk bekend door het maken van kinderliedjes. Herman, R.B. en Jozef Kussens. Onder de naam Circus Kussens konden ze ook nog andere platen. Die wat volwassenen klonken, zoals bijvoorbeeld In de Zomer. 1985 was het alweer gisteren in de voltooid verleden tijd. De Middle of the Roadshow, vrienden. Wat een tijd, zeg. En de zomerseditie vandaag van de Middle of the Roadshow. Heerlijk. Raam open en meedoen je met

0: Doe me denken aan dat tv-programma met Joris Linssen.
1: Ja hoor.
0: Hello, hello, goodbye. Natuurlijk. Totaal herkenbaar. En de Beatles, de Beatles in de Middle of the Road Show. Het was even de laatste in de show van vandaag. Maar gelukkig morgen nog veel en veel meer. De Knecht, hoe is het met de koelkast? Nou, ga op onderzoek uit.

0: 9:30 vertrekken, ontvangen bovendien een zegen van pastoor van de Mortel. De tocht duurt tot ongeveer 12:30 in de middag op zondag 12 juli. De start is tussen 9:00 en 10:00 morgens bij de Heilige Martinuskerk in Sint-Oederode.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er sprake van een groei sinds 2021. Vooral vrouwen voelen zich geregeld respectloos behandeld, maar ook winkelpersoneel en personeel in het openbaar vervoer. Wel zeggen minder mensen dat ze respectloos behandeld worden door personeel van overheidsinstanties. Met respectloos gedrag wordt bedoeld dat de grenzen van goed fatsoen zijn overschreden. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar en daardoor ook de schadelast voor verzekeraars. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het aantal gestolen bromfietsen steeg wel. De Toyota Corolla Cross bleek bij dieven het meest populair. In het eerste halfjaar zijn een kleine 3700 personenauto's, bedrijfsauto's en motorfietsen teruggevonden, waarvan 406 in het buitenland. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SMB 107.5 FM.
4: En overal via radiosmb.nl.
5: Radio SMB.

wel, als je echt van me houdt, dan moet je met Edelweiss aankomen, hoor ik nou net. Edelweiss, bring me Edelweiss uit ons basisjaar. Hey, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bouwval. Twee uur lang gaan we terugkijken op een bepaald jaar in de geschiedenis. En niet alleen de hits gaan we bekijken, maar ook wat er nog meer allemaal gebeurd is. Bijvoorbeeld in dit jaar, waar we het de komende twee uur over gaan hebben, is het zover dat twee Amerikaanse F-14 Tomcats, die schieten boven de Middellandse Zee twee Libanese MiG-23 vliegtuigen neer. En dictator Alfor Sunes van Paraguay die wordt afgezet door de legerleiding en vlucht naar Brazilië. Dan rond het begin van de ronde tafelbesprekingen tussen Solnos en de communistische machthebbers in Polen. Met als inzet vrije verkiezingen, vrije grensverkeer en een liberalisering van de economie. En het begin van het einde van het ijzeren gordijn was dat, jawel. En dan zwemmer Giorgio Lamberti, die verbetert in Bonn zijn eigen Europese record op de 200 meter vrije slag korte baan. 25 meter is dat. Hij brengt het tot 1:43.46 seconde in dit jaar. Ja. Ook waren er hits in dit jaar. Op nummer 10 stond Nene Cherry met Buffalo Chairs. Nou, moet mijn woord, ik haal het gewoon door elkaar. Nene Cherry met Buffalo Stance. The Simple Minds Streets. Dan de Macarena van Rocco Granata. Stond op nummer 8 in de jaarlijsten. Dan Madonna, Like a Prayer op nummer 7. Op nummer 6, Alles kan een mens gelukkig maken van René Vroeger en Het Goede Doel. En The Eternal Flame van de Bengals stond op nummer 5 in dit jaar. No More Boleros was een grote hit voor Gerard Joling. En We Are Growing Shaka Zula, de titelsong van de serie Shaka Zulu. Margaret Xingrana verzong dat de hitlijst in. Well, I'm Gonna Miss You, Millie Vanilli stond op nummer 2. En op nummer 1, hoorde hem straks nog wel een keer in dit programma, is het de Lambada van Kaoma. Welkom in 1989 alweer, jawel. En dit was ook een groot hit in dat jaar. Billy Joel, We Didn't Start the Fire.

En ik wil dan ook zo'n beetje... Mensen, ik mag het af en toe niet, maar ik doe toch stiekem wel eens een beetje meeneurien met de plaat. The Stranglers uit 1982. En het hele mooie Golden Brown. En daarvoor hoorde je Billy Joel en We Didn't Start the Fire. Een plaat die eigenlijk gebruikt werd in de Amerikaanse onderwijsinstellingen. Omdat er een hele hoop geschiedenis in die plaat verwerkt zit. Even kijken naar de Twitter en de social media dingetjes waar je ons ook op kan vinden. Erik Verbouw, Bouwval en alles. Moet je maar even zoeken. Even kijken, Jan Stug die vraagt een plaatje aan hier. Iets van Roy Orbison. Nou, ik zal het straks even zoeken. Komt het vanzelf wel in dit programma een keertje langs. Roy Orbison, ik schrijf het even op. Het is groot in. Nu Bingo. Ja, de artiest heet dan Bingo uit 1990. En de Arabiets.

0: Goedenavond Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. De gemeente Eindhoven gaat een koeltekaart ontwikkelen waarop inwoners kunnen zien waar ze tijdens hete dagen verkoeling kunnen zoeken. Wethouder Rick Thijs van Klimaat gaat hiermee aan de slag na een oproep van verschillende politieke partijen. Op de kaart komen onder meer bibliotheken, wijkcentra en andere openbare gebouwen te staan, inclusief openingstijden en beschikbare voorzieningen. De koeltekaart moet in het voorjaar van 2027 gereed zijn. In een kelderbox van een flat aan de Braamslaan in Eindhoven is gisteravond een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden. Twee mensen zijn aangehouden, onder wie de 29-jarige eigenaar van de box. Hij had geen vergunning voor het vuurwerk. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en straten in de omgeving werden afgezet. De eigenaar van de zwaar beschadigde Zilstermolen in Veldhoven heeft goed nieuws gekregen. De verzekering vergoedt de stormschade. De schade loopt mogelijk op tot zo'n 1,5 miljoen euro. De herstelwerkzaamheden zijn al begonnen en de verwachting is dat de restauratie ongeveer 2 jaar duurt. De TU Eindhoven haalt met steun van het Tulpenfonds onderzoeker Abhishek Dahiya uit de Verenigde Staten. Dahiya is specialist in energiezuinige 2D-materialen en gaat werken aan technologie waarmee computers sneller en zuiniger kunnen worden. Het fonds is bedoeld om topwetenschappers aan te trekken uit landen waar de academische vrijheid onder druk staat. De brandweer in Veldhoven heeft een katje uit een auto gered. Het dier zat verstopt bij de motor en was moeilijk te vinden. Blokken met water en perslucht hielp niet, waarna de brandweer de auto deels uit elkaar haalde. Uiteindelijk kon het katje worden bevrijd en meegenomen door de eigenaresse. Een wereldrecord en een pauselijke handdruk. Zwemster Marit Steenbergen uit Gelderop beleeft bijzondere weken. Eind juni zwom ze in Rome een nieuw wereldrecord op de 100 meter vrije slag, kort nadat ze paus Leo de 14e had ontmoet. Zelf grap ze dat de paus haar misschien heeft gezegend. Steenbergen voelt zich sterker dan ooit, mede doordat ze nu minder uren zwemt en meer aan krachttraining doet. Volgende maand wil ze haar toptijd verder aanscherpen tijdens het EK in Parijs.

Soul, His Prerogative, Bobby Brown. Zo gezegd, de uit de jaren 80, de Beyoncé en Jay-Z van nu. Hè? Ja. Bobby Brown, Whitney Houston, ja, ze is tragisch aan de eind gekomen. Maar Bobby Brown, volgens mij leeft hij nog wel of zo, ik weet het niet. Ik denk het wel. My Prerogative, in de 80 jaren waren die twee werelds en hadden ze de ene succes na de andere. Beetje loopt, hopelijk loopt het een beetje beter af met Jay-Z en consorten dan met deze meneer en mevrouw. Trouwens, 1989, op 9 november 1989 valt de Berlijnse muur. Een 45 kilometer lange muur in het hart van de Duitse stad Berlijn. Die de scheiding markeert tussen West-Berlijn, dat grondgebied was van de Democratische Bondesrepubliek Duitsland. En Oost-Berlijn, dat grondgebied was van de Communistische Duitse Democratische Republiek. Dat gebeurde er onder andere in 1989. En dit, zoals beloofd, was de nummer 1 uit dat jaar, 1989, met een heel leuk dansje met korte rokjes.

zeggen we dan? Hoppa, jawel. De laatste Sertaki, Rex Gildo. Even kijken wat er in 1989 allemaal nog meer is gebeurd. Een chemisch olietanker Maasluis van de rederij Netlloyd die verongelukte tijdens een zware storm vlak voor de haven van de Algerijnse stad Sri Lanka. De bemanning van 7 koppigen tellende bemanning en 2 passagiers die komen om het leven. Van 23 van de getroffen mensen zijn nooit resten teruggevonden en in de hal van het Netlloyd gebouw in Rotterdam is nog steeds een gedenkteken zichtbaar van dit ongeluk. Dan volgens de Amerikaanse onderzoekers vertoont de ozonlaag in 1989 niet alleen boven de Zuidpool, ook maar boven de Noordpool ook al een gat. In het keizerlijke mausoleum in Hanoi in Japan wordt keizer Hirohito begraven. Hoge gasten uit 163 landen wonen de plechtigheid bij. De staatsbegrafenis kost zo ongeveer 80 miljoen gulden en is daarmee de duurste begrafenis aller tijden. Nou, misschien komt er nog wel eentje bovenuit als de huidige keizer overlijdt, zou ik zeggen. Even kijken, 1989 was ook het jaar van de val van de Berlijnse muur. En het volgende nummer is eigenlijk geschreven op de vooravond van de vredesdemonstratie in 1984. En met de val van de Berlijnse muur werd het nog een keer uitgebracht. En het was eigenlijk de enige echte hit van het Klein Orkest. Dit is hun hele prachtige, hele mooie O. Oh.

0: soms ook.
1: Soms ook in het westen willen zijn.
0: Het Klein Orkest over de muur. De enige grote hit die ze hebben gehad als zijnde Klein Orkest. Of
1: soms op het Alexanderplein.
0: En het werd me net terecht werk gewezen dat ze ook nog een andere hit hebben gehad. O.O. Den Haag. Alleen dat was onder het pseudoniem Harry Klorkenstein. Dus ze hebben twee hits gehad, de heren, zou ik zeggen. Jan, je had net een verzoekje. Roy Orbison. Nou, hier komt hij dan. She's a mystery to me. Voor jou.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Terug naar het onvergetelijke van Abe is een middag op 13 juli van 1:30 tot 3:00 in het Van Abe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan dit onvergetelijke Van Abbe-programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van personen met Alzheimer, maar dat het ook positieve effecten heeft voor zijn of haar mantelzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. Tijdens het programma ligt de focus op het positieve, creatieve en inspirerende en niet op de ziekte. Er is gratis toegang met een museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie over tickets kijk op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Een beetje ook uit de film van de Bruce Brothers. Rita Franklin, want daar had ze een klein rolletje in. En daar speelde ze of zong ze eigenlijk dit nummer in. Think About It, Rita Franklin. Think, ja. Even kijken, heb hier nog een dingetje van internet. Angelique die mailt 1989, het jaar dat onze zoon is geboren, na wat problemen daarvoor. Nou ja, en zodoende heb ik ook goede herinneringen aan dat jaar. Wil je van mij draaien? This Time I Know It's For Real, Donna Summer, omdat dat toen paste bij de geboorte van onze zoon. Nou, vooruit dan, hier is ze, Donna Summer.

This time I know it's for real. Donna Summer uit ons basisjaar 1989. Het jaar dat op 3 mei het tweede kabinet Lubbers valt over de afschaffing van het reiskostenforfait. Het CDA, de Christen-Democratisch Appel, wilde tegen de zin van de coalitiepartner VVD, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, het reiskostenforfait afschaffen. Er ontstond een onoverbrugbare kloof tussen de twee regeringspartijen. En het VVD die verloor in de daaropvolgende verkiezingen 5 zetels en het CDA die won.

1989, ons basisjaar. Martika, de Toy Soldiers, they all fell down in 1999. En zo kan je het ook wel een beetje bezien en bekijken, hoor. De Berlijnse muur die valt. Nederlandse kabinet dat valt. De tv-zender TV10 die valt. De TV10-zender zou opgericht worden door de heer Van de Ende. Maar die komt niet echt aan de bak in 1989. En de Russen die vallen weg uit Afghanistan in datzelfde jaar. Dus een hele hoop dingen die in dat jaar gewoon vallen. En daarom ook deze plaat van Martika. Hey, het eerste uur zit erop. Dadelijk ben ik bij je terug met het tweede gedeelte. Ik zou zeggen, blijf afgestemd. Blijf luisteren. Tot zo.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ontdek op 19 maart de creatieve verbinding tussen losse eindjes. Een open podium voor spoken word dat elke twee maanden tot leven komt bij de culturele broedplaats Kemperman en Van Noord. Op dit open podium is er ruimte voor elke vorm van

0: gefeed wordt. En het beste van alles, de toegang is gratis. Op 19 maart bij Kevin aan de Galerijstraat 2 in Eindhoven.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het afgelopen kwartaal is een record aantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars, NVM, komt dat door een gebruikelijke seizoenspiek en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen. €506.000 aldus de NVM. Er zijn 56.700 woningen te koop gezet het afgelopen kwartaal, bijna 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De Nederlandse bank DNB heeft ABN AMRO een boete gegeven van €8,5 miljoen vanwege gebrekkige anti-witwascontroles. Er was sprake van structurele tekortkomingen in de uitvoering van de controles bij klanten die in een hoge risicocategorie vallen, aldus DNB. Volgens DNB waren risicosignalen zoals grote contante geldopnames door privépersonen die niet goed door ABN AMRO zijn onderzocht. De bank is in 2021 ook al eens bestraft voor zijn wankele beleid om witwassen tegen te gaan. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er sprake van een groei sinds 2021. Vooral vrouwen voelen zich geregeld respectloos behandeld, maar ook winkelpersoneel en personeel in het openbaar vervoer. Wel zeggen minder mensen dat ze respectloos behandeld worden door personeel van overheidsinstanties. Met respectloos gedrag wordt bedoeld dat de grenzen van goed fatsoen zijn overschreden. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar en daardoor ook de schadelast voor verzekeraars. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het aantal gestolen bromfietsen steeg wel. De Toyota Corolla Cross bleek bij dieven het meest populair. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

bracht alleen nog maar covers uit in de 80e jaren. Zo ook in 1989 was dit een van de grote hits van UB40. Tears from My Eyes. Maar wat maakten ze er hun eigen nummers van, zeg? Ik weet niet of je wel eens het repertoire zo'n beetje bij elkaar hebt gelegd van UB40. En dan hoor je een hele hoop nummers die denken, ja, die hebben andere mensen ook uitgebracht. Maar wat zij er dan van maken is toch iets heel bijzonders. Hey, hallo en welkom bij het tweede gedeelte, het tweede uur van de bouwval voor vandaag. We hebben het met je over 1989. Het jaar dat boven de Grote Oceaan op 7 kilometer hoogte een gat in een romp van een Boeing 747 valt. 9 mensen worden naar buiten gezogen en verliezen het leven. Het vliegtuig maakt met de overige 355 inzittenden een geslaagde noodlanding in Honolulu. Dan de Amerikaanse supertanker Exxon Valdez. Die loopt vast in het nauw van Prins William bij Alaska. Zo'n 45.000 ruwe olie die komt in de zee terecht. En op de kusten van Alaska, waarbij een grote aantal zeevogels, otters en robben sterven in 1989. En in Alphen aan de Rijn een geheugenis waardig iets. Het themapark Archeon wordt geopend. Het Archeon waar je kan terugreizen in de tijd en zien hoe mensen uit de ijzertijd, stenen tijd en weet ik wat allemaal leven. In 1989 werd dat geopend hier in Nederland. Ook waren er nog hits in dat jaar. Wat had je gedacht van Dave Stewart en Candy Dulfer? Die deden het één keer samen. Lily Was Here, Gloria Estefan en de Miami Sound Machine had Can't Stay Away From You. Swing the Mood, Jive, Bunny en de Master Mixes. Maar ook was er een aantal gitaren in Guns N' Roses Paradise City te horen. Maar ook leuke liedjes zoals Phil Collins, Another Day in Paradise en Sidney Youngblood's If Only I Could. Ook een hit. In 1989 was deze van Roachford en Cuddly Toy. Welkom, dit is de bouwval. Nog 1 uur te gaan.

89, Tambourine en High Under the Moon. En dat is eigenlijk ook wel zo, hoor. Ik weet niet of je die clip nog een beetje in je geheugen hebt zitten. Maar het was zo'n zomerse clip. Lekker buiten, haren in de wind en pluisjes overal dwarrelend door het beeld. En ach, wat was dat een lekker moment. High Under the Moon, een beetje uit het oude gegrift, zo gezegd. Herleefd in 1989, ons basisjaar. Jawel. 1989 was ook het jaar van Madonna nog steeds. De heer Jesse was toen haar hit in Nederland.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Lauwens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

1970, James Lloyd en Keep On Smiling. Keep on smiling. Wat er ook gebeurt in je leven.

On smiling, dat blijf ik ook doen. Ik blijf lachen, ook over alle dingen die binnenkomen via het internet. Hannes, die stuurde een berichtje van... Hey Erik, kan je eens een keer iets draaien van mijn favoriete band, U2. Oftewel U2, het staat geschreven U2. Dus, nou, dan doe ik dat ook. Een van mijn favorieten van U2. 1985 kwam het uit. Dit is Sunday Bloody Sunday.

Van de Grand Old Lady of Rock'n'Roll Pop, hoe je het wilt hebben. Tina Turner uit ons basisjaar 1989. Het jaar van de Nintendo. De Game Boy komt op de markt. Russen gaan weg uit Afghanistan. En wat had je gedacht van SimCity wordt geopend. SimCity, je weet wel, op de computer. Zo'n animatiedingen met mannetjes, huisjes en dingetjes. Die je dan allemaal dingen kan laten doen. En ja, eigenlijk een stad na kan simuleren. Even kijken, wat heb ik nog meer voor je in de aanbieding. In Beijing, daar verzamelen zich de 100.000 studenten op het Tiananmenplein voor een demonstratie. En de Hongaarse militairen beginnen met het slopen van het ijzeren gordijn tussen Hongarije en Oostenrijk. De grensblokkades die worden daar dus opgeheven in 1989. Even slikken. Dan gaan we ook nog eens even over de top 100. De Billboard top 100 van 1989. Nou ja, we doen er dan de top 10 uit voor je. Want anders wordt het wel erg lang in dit programma. Op nummer 10 stond Anita Baker met Giving You the Best of What I Got. Ja, komt een beetje rottig uit, maar toch. 9, Will to Power and Baby I Love Your Way. Nummer 8 was voor Millie Vanilli in 1989 met Girl, You Know It's True. Bette Midler op nummer 7 met Wind Beneath My Wings. Op nummer 6 Paula Abdul met Cold Hearted. 5 was voor Janet Jackson en Miss You Much in 1989. Op 4 Paula Abdul met Straight Up. En op 3 Poison van Every Rose Has Its Thorns. En dat vind ik een hele mooie. Die had ik eigenlijk moeten draaien, maar we gaan daar gewoon de nummer 1 draaien. Op nummer 2 Bobby Brown, My Prerogative. En op nummer 1 ook eigenlijk wel een hele mooie in de Billboard Hot 100 uit 1989. Dit is Chicago and look away.

Wiske deel net gewoon mee met de Rolling Stones. Between a Rock and a Hard Place uit onze basisjaar 1989 alweer te zeggen. Wat gaat de tijd snel. 1989, als bij de stad Ufa in het Russische Oeralgebergte twee remmende treinen elkaar passeren in de nabijheid van een lekkende aardgastransportleiding, ontploft deze leiding. 557 passagiers van de treinen sterven. En een DC-8 met aan boord de meest talentvolle voetballers van Suriname, afkomstig van het kleurrijk elftal, stort bij de landing op Zanderijen bij Paramaribo neer. Op drie naar sterven die dag alle voetballers die in dat vliegtuig zitten. Dan 1989 was ook het jaar van Back to the Future Part 2. Om maar even over de films van dat jaar te beginnen. Batman was dat jaar een hele grote hit. The Dead Poets Society en Driving Miss Daisy waren ook hele grote films dat jaar. Indiana Jones en The Last Crusade van Steven Spielberg. Het laatste in de trilogie van Indiana Jones kwam uit. En Romeo was ook een van die films. En niet te vergeten, een van de films uit 1900, of mag ik zeggen, de film uit 1989, When Harry Met Sally, nog steeds op tv in talloze herhalingen te zien als er iets anders op het andere net is of zo, voetballen of tafeltennis, weet ik het, en dan draaien ze die film ook nog wel eens. Prachtige film uit 1989.

Eigenlijk de upcoming van Sidney Youngblood. Hij is er voor een plaatje of 2-3 geweest in 1980, 1990. Dit was Sit and Wait. Ik krijg in één keer een dingetje van Rinus via de Twitter. Hey Erik, waar blijft die oude plaat waarvan je denkt van gods, is dat ook een hit geweest? Nou ja, vooruit als jij het wil, heb ik er natuurlijk wel eentje voor je. Hip, hip, hip, mama, hey, daar komt Fit.

een van die hits uit 1989, Michael Jackson, Leave Me Alone. En daarvoor uit 1969, het confetti combo en Hippe Mama, Hey Hey, Hippe Mama, Hey. Het zit er weer op voor mijn wat de bouwval voor vandaag betreft. The Man Child, Nene Cherry, Queen I Want It All en Breakthrough, die zal je niet horen in deze uitzending. Ik zal een andere keer voor je moeten draaien, want het zit erop. Ik zou zeggen tot de volgende keer en dit is Simply Red.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 12 juli verzorgt duo Move On een sfeervol optreden in de kiosk. Van 2 uur tot 4 uur 's middags brengt het duo een gevarieerde muzikaal programma met bekende nummers en gezellige klanken voor een breed publiek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek in een ontspannen sfeer en zijn van harte welkom om een middag vol muziek mee te beleven. Het optreden vindt plaats in de kiosk en wel op zondag 12 juli van 2 uur tot 4 uur 's middags in de kiosk.
0: Tot zover dit regio-prikbord.

0: Wat van Liemt met het radionieuws. De familie van een Mexicaanse man die is doodgeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE eist een onafhankelijk onderzoek, net als burgerrechtenorganisaties en democratische politici. De 52-jarige Lorenzo Salgado werd dinsdag gedood tijdens een arrestatie in Houston. ICE zegt dat agenten uit zelfverdediging schoten nadat de man met zijn busje op hen zou zijn ingereden. Maar zijn familie betwist die lezing en wijst erop dat er nog geen beelden van het incident zijn vrijgegeven. Premier Jetten heeft na de NAVO-top in Ankara een gepersonaliseerde revolver cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Het wapen, inclusief munitie, heeft Jetten achtergelaten bij de ambassade omdat het niet zomaar mag worden ingevoerd. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wordt de revolver eerst onklaargemaakt. Ook andere regeringsleiders kregen het cadeau, zij lieten het wapen achter. Naast de revolver ontvingen de NAVO-leiders ook een boek, een brief en een speciale vulpen. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM was er een gebruikelijke seizoenspiek plus een aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen, €506.000. Er zijn volgens de NVM 56.700 woningen te koop gezet. Dat zijn er bijna 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. De blonde zangeres uit Wales, die eigenlijk Gaynor Hopkins heet, was wereldberoemd door hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Haar versie van het nummer The Best flopte, maar 2 jaar later maakte Tina Turner er een succes van. Bonnie, haar kenmerkende schorre stem, ontstond na een keeloperatie. Tyler overleed na een coma in een ziekenhuis in Portugal, waar ze werd behandeld na een darmoperatie. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio SNB.
6: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
7: Een half

0: fantastische muziekselectie in de beste mix.
1: Ah, ik zei dat alweer, omdat dat nummer wat je net hoorde van de Dukes, het is 2024 en ik herinner me nog dat het uitkwam. Ja, dat bedoel ik. Gerardo en Warrior nu.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. De gemeente Eindhoven gaat een koeltekaart ontwikkelen waarop inwoners kunnen zien waar ze tijdens hete dagen verkoeling kunnen zoeken. Wethouder Rick Thijs van Klimaat gaat hiermee aan de slag na een oproep van verschillende politieke partijen. Op de kaart komen onder meer bibliotheken, wijkcentra en andere openbare gebouwen te staan, inclusief openingstijden en beschikbare voorzieningen. De koeltekaart moet in het voorjaar van 2027 gereed zijn. In een kelderbox van een flat aan de Braamslaan in Eindhoven is gisteravond een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden. Twee mensen zijn aangehouden, onder wie de 29-jarige eigenaar van de box. Hij had geen vergunning voor het vuurwerk. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en straten in de omgeving werden afgezet. De eigenaar van de zwaar beschadigde Zilstermolen in Veldhoven heeft goed nieuws gekregen. De verzekering vergoedt de stormschade. De schade loopt mogelijk op tot zo'n 1,5 miljoen euro. De herstelwerkzaamheden zijn al begonnen en de verwachting is dat de restauratie ongeveer 2 jaar duurt. De TU Eindhoven haalt met steun van het Tulpenfonds onderzoeker Abhishek Dahiya uit de Verenigde Staten. Dahiya is specialist in energiezuinige 2D-materialen en gaat werken aan technologie waarmee computers sneller en zuiniger kunnen worden. Het fonds is bedoeld om topwetenschappers aan te trekken uit landen waar de academische vrijheid onder druk staat. De brandweer in Veldhoven heeft een katje uit een auto gered. Het dier zat verstopt bij de motor en was moeilijk te vinden. Blokken met water en perslucht hielp niet, waarna de brandweer de auto deels uit elkaar haalde. Uiteindelijk kon het katje worden bevrijd en meegenomen door de eigenaresse. Een wereldrecord en een pauselijke handdruk. Zwemster Marit Steenbergen uit Gelderop beleeft bijzondere weken. Eind juni zwom ze in Rome een nieuw wereldrecord op de 100 meter vrije slag, kort nadat ze paus Leo XIV had ontmoet. Zelf grap ze dat de paus haar misschien heeft gezegend. Steenbergen voelt zich sterker dan ooit, mede doordat ze nu minder uren zwemt en meer aan krachttraining doet. Volgende maand wil ze haar toptijd verder aanscherpen tijdens het EK in Parijs.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

ook eens een keertje alleen uitgebracht. Dus alleen als YouTube, zeg maar, zonder Mary J. Blige. Maar in 2006 was het een grotere hit, inderdaad. Dat klinkt ook waanzinnig. One. Diana Ross, Why Do Fools in Love? Why Do Fools Fall in Love? Zakjes King and What Are You Waiting For? Uit 2023. Later disco plaat Unlimited Touch. But No One Can Love Me Quite The Way You Do. En Ashley McBride zie ik ook nog in de spelerklaar staan. Maar zoals ik al zei, is

Us en Why Do Fools Fall in Love? Vraag mezelf ook even. En dan zeggen ze altijd, dat is ook zo'n stomme opmerking, op ieder potje past een dekseltje. Nou ja, soms is het potje, of het dekseltje, een beetje ovaal, weet je, want dat valt een beetje niet mee. King nu met What Are You Waiting For?

0: is het regio-prikbord.
1: Vita en Ronald staan op dinsdag 17 juli van 8 uur op de kiosk in Son. Vita en Ronald is een semi-akoestisch duo met een repertoire dat het beste valt te omschrijven als Americana. Ze spelen country, 60s, blues, folk en rock'n'roll. En ze hebben een breed repertoire van de Everly Brothers tot de Mavericks. Te beluisteren op vrijdagavond 17 juli vanaf 8 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Son en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders.

0: groter is naar huizen met een tuin. Het aanbod van nieuwbouw zit op het hoogste niveau sinds 2015, maar de verkoop ervan daalde afgelopen kwartaal met 7%. Volgens de NVM worden er heel veel appartementen te koop aangeboden, maar kopers die er een zoeken hebben ook nog veel keuze uit bestaande woningen. In West-Europa zijn er in de maand juni nooit eerder zulke hoge temperaturen gemeten als vorige maand. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus werd het gemiddeld 20,7 graden, ruim 3 graden boven het langjarige gemiddelde. In het zuiden van Nederland werden temperaturen van boven de 38 graden gemeten. Het RIVM meldt dat er in Nederland tijdens de extreme hitte van vorige maand zo'n 480 mensen meer zijn gestorven dan in een normale week. Vooral ouderen en mensen met chronische aandoeningen. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. De blonde zangeres uit Wales, die eigenlijk Gaynor Hopkins heet, was wereldberoemd door hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Haar versie van het nummer The Best flopte, maar 2 jaar later maakte Tina Turner er een succes van. Bonnie, haar kenmerkende schorre stem, ontstond na een keeloperatie. Tyler overleed na een coma in een ziekenhuis in Portugal, waar ze werd behandeld na een darmoperatie. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden, tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen, bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
10: En overal via radiosnb.nl.
11: Radio
10: SNB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
12: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
10: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
12: Dit is Platenprak met René van Elst.

0: sessie in de studio toen Phil Collins de openingsregel improviseerde. Het leverde de band natuurlijk een allereerste en enige nummer 1 hit op in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En ook in de Nederlandse en Vlaamse hitlijsten bereikte de plaat de top van de lijsten. Zo, ik zeg welkom bij de show. Daar zijn we dan weer. Mijn broer is er ook.
1: Goedendag.
0: En een beetje gegaan gisteren. Ben je een beetje klaargekomen met die, wat zeg ik nu weer? Met die verbouwing van jou gisteren.
1: Ja, dat is klaar.
0: Mooi, we kunnen weer op je rekenen dus. Heel leuk dat je er bent, platenprak. En we knallen er tegenaan tot een uur of twee. Van de Britse pop van Genesis gaan we over naar Gypsy Kings. De Franse formatie van de Spaanse komaf bracht de traditionele flamingo naar de grote poppubliek met Bamboleo.

Frida Payne met haar, ja, kunnen we wel zeggen, Band of Cold. Plaatje uit de jaren 70. En dat nummer vertelt het verhaal van een vrouw die achterblijft met enkel haar trouwring na een mislukte huwelijksnacht. Ja, het zou je maar gebeuren. Ben je net getrouwd? Dag! Goed, dit is Labby Siever en dat Must Be Love. Blijf lekker luisteren. Dit is Platenprak op zijn allerbest.

Ainda que She Can't be made Robert Palmer, John Taylor en Andy Taylor. En dat zijn natuurlijk de mannen van Duran Duran en Tony Thompson van Chic. En dat nummer kenmerkt zich door de herkenbare loeiharde drumbeats en het funky gitaarwerk, gecombineerd met die soulvolle vocalen van Robert Palmer. We hebben het over The Power Station. En dit, jawel, we gaan even wat rustiger aan doen met The Little River Band en Cool Chains.

0: René van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.

0: Willem Duin met zijn solo-single Willem. Na de internationale successen die hij in de vroege jaren 70 boekte als Big Mouth. In het duo Mouth en McNeil liet de zanger met dit autobiografisch nummer een heel andere volkse kant van zichzelf horen. Nou, we blijven eventjes in Nederland.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier in het programma Platenbrak.
2: In Platenbrak.
1: Met René van Elst.
0: Vandaag viert Johnny Kaagman haar 79ste verjaardag. De op 9 juli 1947 in Den Haag geboren zangeres groeide uit tot een van de bekendste stemmen uit de Nederlandse popmuziek. En als frontvrouw van Earth and Fire brak ze begin jaren 70 door met een reeks succesvolle hits. De band scoorde klassiekers als Season, Ruby is the One, Storm and Thunder, Memories, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en Weekend. Vooral Weekend werd een internationaal hit en is nog altijd een geliefde evergreen. Na haar periode bij Earth and Fire bracht Kaagman ook solo muziek uit. Haar bekendste solo hit is Alright, Here I Am. Daarnaast was ze natuurlijk ook jarenlang voorzitter van Stichting Konamis en zette zij zich in voor de promotie van de Nederlandse muziek. De jongere generaties leerden haar kennen als jurylid van Idols. En in 2012 maakte Johnny Kaagman bekend dat zij de ziekte van Parkinson heeft. Sindsdien leeft ze buiten de publiciteit en kiest zij ervoor haar privéleven zoveel mogelijk af te schermen. Met haar karakteristieke stem, indrukwekkende carrière en grote betekenis voor het Nederlandse popmuziek blijft ze natuurlijk een icoon waarvan de muziek nog altijd door velen wordt gekoesterd. Het hele artikel kan je natuurlijk lezen op www.popmagazine.nl. En ik ga draaien Ruby is the One uit 1970.

0: Zet je radio keihard aan.
1: Zet je radio keihard aan.
0: Maar zorg dat de buren er geen last van hebben. Het is tijd voor een Nederbeatplaat uit 1969.

We zitten hier een beetje te klessenbessen over de Nederbeat. Misschien dat we weer een Nederbeat top 3 moeten gaan doen. Maar we gaan er even over nadenken in ieder geval. De Nederlandse popgroep Sandy Coast met een maatschappelijke single Capital Punishment. De band rondom frontman en songwriter Hans Vermeulen leverde met dit nummer Over de Doodstraf een van de meest indrukwekkende en complexe producties af. Het nummer kenmerkt zich toch wel door de sterke melodie, de gelaagde vocalen en de opvallende opbouw waarin pop en vroege progressieve rock samenkomen. Dit is Billy Joel en My Life.

0: James Brown, get up and feel like being a sex machine. Part 1. Dat is natuurlijk een belangrijke keerpunt in de soul muziekgeschiedenis. Zo, dan zijn we zo'n beetje aan het eind van het programma. Ik kan er ook niks aan doen.
1: Ja, je kan er wel wat aan doen.
0: Hoe bedoel je dan?
1: Dan moet je nog een uurtje extra doorgaan.
0: Nou, ik zou wel willen, maar dat gaat eventjes niet. De volgende plaat maar en dan gaan we er van tussen, denk ik. Oh, hoor nou eens. Ben je aan het verbouwen? Dit zijn de Bee Gees en You Win Again. En namens mijn broer ook een hele fijne donderdag nog. Maak er nog een mooie dag van. Morgen luiden we het weekend in tussen 1 en 2 met het programma.

0: is het regio-prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duitsland koopt Amerikaanse Tomahawk-raketten om de afschrikking tegen Rusland te versterken. Bondskanselier Merz maakte na de NAVO-top in Ankara de overeenkomst bekend. De kruisraketten hebben een bereik van ongeveer 2500 kilometer en worden in Duitsland gestationeerd. Het is niet bekend hoeveel raketten er worden gekocht en wat ze kosten. Europa wil op termijn zelf middellange afstandsraketten ontwikkelen om het grensgebied beter te beschermen tegen aanvallen. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Volgens de inspectie werken nu veel instellingen niet volgens de landelijke behandelrichtlijnen. Jaarlijks krijgen ruim 60.000 mensen hulp voor een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, drugs of gokken.

0: De meest ervaren deelnemer gaat op voor zijn 66e vierdaagse kruisje. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet van Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
4: This generation rules the nation with Russian.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bij Van de Palande, de argo-ecologische tuinderij aan de Palande 1 in Oorschot, wordt in de zomer meerdere workshops bloemschikken georganiseerd. Onder begeleiding van Jeannette Klaassen leren deelnemers hoe bloemen het beste geoogst kunnen worden. Hoe ze gebonden worden tot een korenschoof en hoe ze langer mooi blijven. Na afloop gaat iedereen naar huis met een zelfgemaakt boeket. De workshops vinden plaats op zaterdag 18 juli en zaterdag 12 september. Steeds van 10 tot 12 uur 's middags. Een creatieve activiteit voor iedereen die van bloemen houdt.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Ein Opfer ist verdwenen.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De gemeente Eindhoven gaat een koeltekaart ontwikkelen waarop inwoners kunnen zien waar ze tijdens hete dagen verkoeling kunnen zoeken. Wethouder Rick Thijs van Klimaat gaat hiermee aan de slag na een oproep van verschillende politieke partijen. Op de kaart komen onder meer bibliotheken, wijkcentra en andere openbare gebouwen te staan, inclusief openingstijden en beschikbare voorzieningen. De koeltekaart moet in het voorjaar van 2027 gereed zijn. In een kelderbox van een flat aan de Braamslaan in Eindhoven is gisteravond een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden. Twee mensen zijn aangehouden, onder wie de 29-jarige eigenaar van de box. Hij had geen vergunning voor het vuurwerk. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en straten in de omgeving werden afgezet. De eigenaar van de zwaar beschadigde Zilster Molen in Veldhoven heeft goed nieuws gekregen. De verzekering vergoedt de stormschade. De schade loopt mogelijk op tot zo'n 1,5 miljoen euro. De herstelwerkzaamheden zijn al begonnen en de verwachting is dat de restauratie ongeveer 2 jaar duurt. De TU Eindhoven haalt met steun van het Tulpenfonds onderzoeker Abhishek Dahiya uit de Verenigde Staten. Dahiya is specialist in energiezuinige 2D-materialen en gaat werken aan technologie waarmee computers sneller en zuiniger kunnen worden. Het fonds is bedoeld om topwetenschappers aan te trekken uit landen waar de academische vrijheid onder druk staat. De brandweer in Veldhoven heeft een katje uit een auto gered. Het dier zat verstopt bij de motor en was moeilijk te vinden. Lokken met water en perslucht hielp niet, waarna de brandweer de auto deels uit elkaar haalde. Uiteindelijk kon het katje worden bevrijd en meegenomen door de eigenaresse. Een wereldrecord en een pauselijke handdruk. Zwemster Marit Steenbergen uit Gelderop beleeft bijzondere weken. Eind juni zwom ze in Rome een nieuw wereldrecord op de 100 meter vrije slag, kort nadat ze paus Leo XIV had ontmoet. Zelf grap ze dat de paus haar misschien heeft gezegend. Steenbergen voelt zich sterker dan ooit, mede doordat ze nu minder uren zwemt en meer aan krachttraining doet. Volgende maand wil ze haar toptijd verder aanscherpen tijdens het EK in Parijs.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli treedt Waar Klanken op in de kiosk. Van 8 uur tot 10 uur 's avonds kunnen bezoekers genieten van een muziekvolle avond en gezelligheid. Wanklank staat bekend om een gevarieerd repertoire en zorgt voor een sfeervolle muzikale belevenis voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en te genieten van dit optreden in de kiosk. Op dinsdag 21 juli vanaf 8 tot 10 uur in de avond.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli van 1 uur tot half 5 organiseert de Huiskamer van Breugel de activiteit Boerenbridge en Boerensoep aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Na een kleine lunch met verse boerensoep en brood spelen de deelnemers enkele rondes Boerenbridge, een eenvoudig maar spannend kaartspel dat snel te leren is. Voor de soep wordt een bijdrage van €2,50 gevraagd. En aanmelden voor de soep kan via doedeeldeboerderij@archipelzorggroep.nl of telefonisch op 06-28-84-5916. Wie alleen gratis wil kaarten, kan vanaf 1:30 binnenlopen. De activiteit vindt plaats in de Huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Op dinsdag 21 juli van 1 uur 's middags tot 4:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radio SMB.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. Ruim 180 brandweerlieden en 35 wagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. De autoriteiten bevestigen dat er slachtoffers zijn, maar hebben nog geen aantallen bekendgemaakt. Hulpdiensten zoeken nog naar mensen die mogelijk in de Chinese schoenenfabriek vastzitten. Na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK boeken veel meer mensen een vakantiehuisje. Verschillende aanbieders zien een duidelijke stijging in het aantal reserveringen. Natuurhuisje kreeg in de week na de uitschakeling 55% meer boekingen voor juli dan een week eerder. Ook Europarks zag een flinke groei, al is het niet zeker of die alleen door het voetbal komt. Volgens aanbieders van vakantiehuisjes stemmen mensen hun vakantie steeds vaker af op de actualiteit en wachten ze met boeken. Iran zegt Amerikaanse schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen met kruisraketten als reactie op eerdere Amerikaanse bombardementen op Iran. In Kuwait, Bahrein en Jordanië zijn meldingen gedaan van Iraanse raketaanvallen. In Jordanië gingen luchtalarmen af na de detectie van raketten uit Iran. Daarnaast melden Iraanse media explosies bij de kerncentrale van Bushehr na een Amerikaanse aanval. De Verenigde Staten hebben die nog niet bevestigd. En de Iraanse president Pezeshkian is tijdens de begrafenisceremonie van Ayatollah Khamenei aangevallen door een woedende menigte. Beelden laten zien hoe beveiligers hem wegtrekken terwijl mensen tegen hem schreeuwen. Ook buitenlandminister Arachi werd belaagd en bekogeld. De incidenten laten de grote verdeeldheid in Iran zien tussen voorstanders en tegenstanders van onderhandelingen met de Verenigde Staten. De president en minister zijn voor, maar Iran kent ook veel hardliners die de Verenigde Staten als grote vijand zien. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen.

0: 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SMB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio-smb.nl.
5: Radio
6: SMB.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 12 juli staat de Heilige Oda fietstocht op het programma. De start is bij de Heilige Martinuskerk in Sint-Oederode, waar deelnemers tussen 9 uur en 10 uur kunnen vertrekken. De gratis fietstocht voert door het prachtige landschap van Sint-Oederode en Sonnenbreugel en verbindt geschiedenis, natuur en cultuur in de geest van de Heilige Oda. Onderweg zijn er verschillende rustpunten met verhalen over Oda. De kerk en de omgeving, koffie of thee met iets lekkers is inbegrepen. Fietsen die tussen 9 uur en 9:30 vertrekken, ontvangen bovendien een zegen van pastoor van de Mortel. De tocht duurt tot ongeveer 12:30 in de middag op zondag 12 juli. De start is tussen 9 uur en 10 uur 's morgens bij de Heilige Martinuskerk in Sint-Oederode.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel, Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Terug naar het onvergetelijke van Abe is een middag op 13 juli van 1:30 tot 3:00 in het Van Abe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan dit onvergetelijke Van Abbe-programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van personen met Alzheimer, maar dat het ook positieve effecten heeft voor zijn of haar mantelzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. Tijdens het programma ligt de focus op het positieve, creatieve en inspirerende en niet op de ziekte. Er is gratis toegang met een museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie over tickets kijk op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: I'll bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 12 juli tussen 11 en 12 is er weer de AVGM conditie trimloop. Loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis de conditie trimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joman Natuurtheater. Aan de Maanweg 6 in Best. Er is een keus uit de afstanden van 3 kilometer, 6 of 7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn Amerikaanse acties de oorzaak van de oplopende spanningen. Iran wil zelf de controle houden over de belangrijke vaarroute en stelt voorwaarden aan schepen die er doorheen varen. Iran zegt ook een Amerikaans oorlogsschip en andere schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen. Dat is nog niet bevestigd door de VS. Gewichtsdiscriminatie is een groot probleem op de arbeidsmarkt, zegt kennisinstituut Movisie. Mensen met een hoog gewicht maken volgens onderzoek minder kans op een baan, promotie en goede beoordelingen. Ook krijgen ze vaker te maken met pesten, intimidatie en uitsluiting op de werkvloer. Movisie vindt dat de wetgeving beter moet worden aangepast om die vorm van discriminatie aan te pakken. Werkgevers kunnen vooroordelen verminderen door sollicitaties volgens vaste regels en criteria te laten verlopen. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. Ruim 180 brandweerlieden en 35 wagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. De autoriteiten bevestigen dat er slachtoffers zijn, maar hebben nog geen aantallen bekendgemaakt. Hulpdiensten zoeken nog naar mensen die mogelijk in de Chinese schoenenfabriek vastzitten. En Nederland en Europa moeten sneller innoveren om China te kunnen bijhouden. Dat zegt minister Sjoerdsma na een economische missie van 3 dagen naar China. Volgens hem valt vooral de enorme innovatiekracht en snelheid van Chinese bedrijven op. Hij vindt dat China wel zijn handelsoverschot moet aanpakken, maar dat Europa ook zelf aan de slag moet. Als voorbeeld noemt hij de snelle ontwikkeling van de Chinese auto-industrie. Die groeit weliswaar met staatssteun, maar ook met technologische innovaties, al dus de minister. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25.

0: monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio
4: SNB.
6: Dekker Radio. Menno Dekker.

Relax de klanten bij Dek Radio. Voor dit uur begonnen we met Lionel Richie. En een nummer uit 1992, dat is een eeuwigheid terug. Do it to me one more time. Zo, het is nog veel ouder. Fossiel zou je het oudst kunnen noemen.

paar maandjes geleden verschenen van Zion Marley. Waarschijnlijk wel familie van die andere Marleys, hè? Ja. In the Sky. Leuk hoor. Even naar Nederland. Bluff met een O met een streepje er doorheen. En dan gaan we dansen, dansen, dansen.

0: Michel Fugain et le Big Bazaar en Le Printemps. Ik heb er nog niet veel van meegekregen.
1: Met de muziek van de jaren

0: Niemand heette het. Nou ja, het was niet niemand, want het was Suzanne samen met Freek. En van een paar maandjes terug, dus helemaal niet verkeerd. Moet je horen, ik heb een leuke ouwe opgezocht. Van deze dame. Toch?
1: Woe!
0: Ja, inderdaad. Meghan Trainor.

0: hoort het in Dekker Radio.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. De gemeente Eindhoven gaat een koeltekaart ontwikkelen waarop inwoners kunnen zien waar ze tijdens hete dagen verkoeling kunnen zoeken. Wethouder Rick Thijs van Klimaat gaat hiermee aan de slag na een oproep van verschillende politieke partijen. Op de kaart komen onder meer bibliotheken, wijkcentra en andere openbare gebouwen te staan, inclusief openingstijden en beschikbare voorzieningen. De koeltekaart moet in het voorjaar van 2027 gereed zijn. In een kelderbox van een flat aan de Braamslaan in Eindhoven is gisteravond een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden. Twee mensen zijn aangehouden, onder wie de 29-jarige eigenaar van de box. Hij had geen vergunning voor het vuurwerk. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en straten in de omgeving werden afgezet. De eigenaar van de zwaar beschadigde Zilster Molen in Veldhoven heeft goed nieuws gekregen. De verzekering vergoedt de stormschade. De schade loopt mogelijk op tot zo'n 1,5 miljoen euro. De herstelwerkzaamheden zijn al begonnen en de verwachting is dat de restauratie ongeveer 2 jaar duurt. De TU Eindhoven haalt met steun van het Tulpenfonds onderzoeker Abhishek Dahiya uit de Verenigde Staten. Dahiya is specialist in energiezuinige 2D-materialen en gaat werken aan technologie waarmee computers sneller en zuiniger kunnen worden. Het fonds is bedoeld om topwetenschappers aan te trekken uit landen waar de academische vrijheid onder druk staat. De brandweer in Veldhoven heeft een katje uit een auto gered. Het dier zat verstopt bij de motor en was moeilijk te vinden. Lokken met water en perslucht hielp niet, waarna de brandweer de auto deels uit elkaar haalde. Uiteindelijk kon het katje worden bevrijd en meegenomen door de eigenaresse. Een wereldrecord en een pauselijke handdruk. Zwemster Marit Steenbergen uit Gelderop beleeft bijzondere weken. Eind juni zwom ze in Rome een nieuw wereldrecord op de 100 meter vrije slag, kort nadat ze paus Leo XIV had ontmoet. Zelf grap ze dat de paus haar misschien heeft gezegend. Steenbergen voelt zich sterker dan ooit, mede doordat ze nu minder uren zwemt en meer aan krachttraining doet. Volgende maand wil ze haar toptijd verder aanscherpen tijdens het EK in Parijs.

Die waren we een beetje vergeten, hè, van Roberta Flack en Feel Like Making Love. In 1974 had ze die hit. Dek Radio deel 2. Dit is een mooi gezelschap. Hey man, wat is het tegen mij? Dat zeggen mensen wel eens om mijn naam af te korten. Tom Brown en Tony Smith. Het jaar is 1981. Funking for Jamaica. En daarna Davina Michelle en All Is Ours.

0: Remco en Michelle. En verder valt het wel mee. En het nummer is uit 2021.
1: Music Radio. Met de muziek van de jaren 90.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 18 juli van 12 uur 's middags tot bijna middernacht gaat de jaarlijkse rock'n'roll meeting los in Eindhoven. Bezoekers worden verrast door een rock'n'rollmarkt, een indrukwekkende auto- en motorshow en een fantastische line-up van internationale artiesten. De toegang tot dit evenement is gratis. Het feest vindt plaats bij de Wim van Doorne muziekkiosk op zaterdag 18 juli van 12 uur 's middags tot bijna middernacht.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victim blaming. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar. Minister Heijnen van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Spanje wil dat de EU jaarlijks 850 miljard euro extra leent namens de lidstaten voor een lagere rente dan sommige EU-lidstaten apart kunnen lenen. Dat bespaart de EU in zijn geheel geld, zo stelt Spanje. Maar volgens Heijnen blijft Nederland tegen eurobonds en moeten de landen eerst maar hun eigen financiën op orde brengen. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn Amerikaanse acties de oorzaak van de oplopende spanningen. Iran wil zelf de controle houden over de belangrijke vaarroute en stelt voorwaarden aan schepen die er doorheen varen. Iran zegt ook een Amerikaans oorlogsschip en andere schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen. Dat is nog niet bevestigd door de VS. En Italië zet 2 Russische diplomaten uit vanwege vermeende spionageactiviteiten. Volgens de Italiaanse regering gaat het om agenten van de Russische geheime dienst die onder diplomatieke dekking werkten. De uitwijzing volgt na de arrestatie van 2 voormalige Italiaanse inlichtingenmedewerkers. Zij worden ervan verdacht gevoelige informatie over militaire steun aan Oekraïne te hebben doorgegeven aan Rusland. Rome noemt de spionagezaak een ernstige en onaanvaardbare inmenging. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen is er volop zon met in Groningen wat bewolking bij zo'n 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat

0: Thuisbatterij.expert.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio
4: SNB.
5: Country. This is my station for country music. They play the best country. Country music really gets me

jaar geleden door met de hit House Again. Dit is de opvolger Hudson Westbrook en Painted You Pretty. Elke week op 40 stations en streams in Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Hier is Kelsey Hart en Fireworks.

Elke week om deze tijd een country classic, een nieuw country plaat van meer dan 20 jaar geleden. En deze voldoet net aan het criterium. Uit 2005 in een nummer geschreven door Rodney Foster en George Dukas. Uit de Show Me State, Missouri, Sarah Evans en A Real Fine Place to Start. Hits from the Heartland, the best in new country. Op nummer 9, Riley Green.

Zach Top en Hits from the Heartland, the South of Sanity. En wil je nou meer weten over deze zanger met Nederlandse roots? Lees het interview dat ik met hem had op de site van newcountry.nl. Hits from the Heartland, the best in new country met George Burge.

via Country Airplay voor Old Dominion uit 2023. En de recente oldies komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. You're the Memory Lane. Hits from the Heartland, the best in new country. Op nummer 3, hier is Luke Combs.

0: zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger wiens ouders afkomstig zijn uit Engeland. In de kerk zong hij de bas- en baritonpartijen in het koor. Nadat er bij hem een poliep op een van zijn stembanden werd geconstateerd, besloot hij zijn stem klassiek te scholen om zo beter met zijn vocale kwaliteiten om te gaan. Tijdens zijn debuutoptreden in de Grand Ole Opry kreeg hij halverwege voor een door hem zelf geschreven nummer een staande ovatie.
0: Deze week Spotlight on...
1: Josh Turner.

Turner. Je hoorde drie hits van deze zanger met een lage stem. Lalo, Your Man en Firecracker. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. President Xi Jinping spreekt van een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft direct een onderzoek naar de oorzaak gelast. De brand brak uit in een fabriek van Huiteng Shoes Company. Xinjiang is een belangrijk centrum voor de Chinese schoenenindustrie, waar jaarlijks ongeveer 1 miljard paar sneakers wordt gemaakt. De schoenenindustrie levert daar ruim 6 miljard euro aan inkomsten op. De eerste bergetappe in de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Op de Col de Tourmalet kwam hij als eerste over de finish met een voorsprong van meer dan 2,5 minuut op zijn grote Deense concurrent Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd vierde. Met de overwinning lijkt Pogacar de basis te leggen voor zijn vijfde eindzege in de Ronde van Frankrijk. Hij neemt ook de gele trui over van de Noor Torsten Traeen die in een afdaling ten val kwam. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victimblaming. Het OM had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar oud. Minister Heijnen van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Spanje wil dat de EU jaarlijks 850 miljard euro extra leent namens de lidstaten voor een lagere rente dan sommige EU-lidstaten apart lenen. Dat bespaart de EU in zijn geheel geld, zo stelt Spanje. Volgens Heijnen blijft Nederland tegen eurobonds en moeten de landen eerst maar hun eigen financiën op orde brengen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadox. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala.

0: mode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio
3: SNB.
4: Good news is we're back with more of the hottest country.
5: My favorite music.
6: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
7: Hey, this is Lauren Elena.
8: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
4: They all live in our house.
9: This is the station for country music.
10: Hits from the Heartland with Camille Janzen.
11: The mighty Road Roller.
12: And they said, don't go burning bridges.

Elke week om deze tijd Dutch New Country, Americana of aanverwarmde muziek. Deze week een gospel country song van Elizabeth Gray. Ze is 55 en heeft een EP opgenomen. Ze stond met Because of You centraal in de Dutch Barn. It's from the Heartland, Josh Ross, heet haar.

Doorbraak zingen voor Grail en James. En de plaat heette Water at a Wedding. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

Country Airplay uit 2023. Dustin Lynch, Stars Like Confetti. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Vorige week 9, deze week 10. Brunette, Tucker Wetmore. Stuiven gewisseld met Riley Green. Change My Mind van 10 naar 9. 8 tot en met 6 zijn zittenblijvers. Op 8, Cody Johnson met The Fall. Op 7, Days Like These van Luke Combs. En op 6, Dylan Scott, What He'll Never Have. Vorige week 4, deze week 5. Ain't a Bad Life, Thomas Rhett featuring Jordan Davis. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 4. Shaboozy en Jelly Roll met Amen. De grootste stijger binnen de top 10 is ook een plaat van Luke Combs. Van 5 naar 3, Sleepless in a Hotel Room. En op nummer 2 staat nog steeds Ella Langley met Choosing Texas. En dat betekent de nieuwe nummer 1. In de 67ste week.

0: Beautiful Things. En dat waren ze weer. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 3 airplay hit voor Scotty McCreery en It Matters to Her. Groetjes, hoi.
1: NMB Radio
2: SMB.
1: Zon en Breugel, 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij twee mannen neer. De rechtbank noemt het een liquidatie op klaarlichte dag. Eén man overleed en de andere raakte zwaar gewond. Aanleiding was een conflict in het drugscircuit over een grote partij crystal meth, maar niemand wilde daar iets over zeggen. De verdachte is vorig jaar al tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het opzetten van een cocaïnewasserij. Luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Dat is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. Volgens hem zijn er in Nederland dagelijks 2 of 3 incidenten, vaak door alcoholgebruik. Ook wil het kabinet dat luchtvaartmaatschappijen in Europa zwarte lijsten met overlastgevende passagiers kunnen delen. Zo kunnen die reizigers ook eenvoudig bij andere maatschappijen worden geweerd. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. President Xi Jinping spreekt van een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft direct een onderzoek naar de oorzaak gelast. De brand brak uit in een fabriek van Huiteng Shoes Company. Xinjiang is een belangrijk centrum voor de Chinese schoenenindustrie, waar jaarlijks ongeveer 1 miljard paar sneakers wordt gemaakt. De schoenenindustrie levert daar ruim 6 miljard euro aan inkomsten op. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van 2 mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victimblaming. Het OM had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar oud. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
6: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Queen Steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

van harte welkom natuurlijk bij Radio SMB en het bekende programma Radio Birkenstaten. Met weer een uur lang hele fijne melodieën, bekende en onbekende muziek, sprongetjes van hot naar haar en van haar naar hem en overal. Ha. We beginnen trouwens met hem, ja. Want het is vaderdag geweest. En ja, de meeste vaders die hebben daar toch wel weet van gehad. Dus vond ik Eddie Fisher eigenlijk wel een hele goeie om dat vaderdaggevoel te vertolken uit 1954. Oh, mijn papa.

0: Ja, een muzikale herinnering aan zijn vader van Eddie Fisher. Althans, ik weet niet of het zijn vader is. Maar goed, in ieder geval, hij zingt over mijn vader. En ja, als je er niet meer is, dan word je een beetje droevig natuurlijk. Hoor je misschien wel een beetje pessimistisch. Net als Benny Nee, want dan weet ik alleen niet of het over zijn vader gaat.
1: Vele dagen van mijn leven zijn gevuld met vals geluk en idealen waar ik steeds naar wilde streven. Nu kan ik echt niet langer op tegen een dergelijk bestaan.

het zwart glas waardoor ik alles als een wazig schouwspel zie. Zelfs de bloemen zijn voor mij een donker vreemd gewas dat volkomen

van mijn leven zijn gevuld met vals geluk en idealen waar ik steeds naar wilde streven. Nu kan ik echt niet langer op tegen een dergelijk bestaan.

onmiskenbaar en herkenbaar natuurlijk. De stem van Benny Nijman. En ja, een beetje een triest lied eigenlijk. Maar wel een aansluiting met het nummer van Oh Mijn Papa. Tijd voor wat appels en wat peren om die met elkaar te vergelijken. En dan moeten we dan deze keer in het Frans doen. Want wie daarover zingt is niemand minder dan Sacha Distel met Scooby-Doo.

0: Sascha Distel met het hele vrolijke Scooby-Doo, oftewel appels en peren. En ja, als we het over appels en peren hebben, dan moeten we toch wel denken aan het fruithapje. Maar er is ook nog een ander hapje. En dat is lekker gewoon het koffiehapje.
1: Supra koffie van Vanelle, de lekkerste die er is.
0: Ja, de She-Danes waren dat, maar dit was de reclame van Supra en het was ook de begintune van het programma van onze radiodiva op Radio Veronica. En dan mag u zelf weten wie dat is. Ik weet het lekker, maar ik zeg het niet lekker. Ik doe lekker dik toe, dik toe, dik toe, dik toe, dik toe, dik toe, dik toe.

aan de feest bent rond Jack... Jacques Kloes, maar ja, ik zeg niet Jack Kloes. Jacques Kloes, de Disneyland Band. Een nummer wat we niet zo heel erg vaak van hen horen. Meestal is het toch wel Jumbo. Een beetje een kritisch nummer over de olifantenjacht. En Let's Go to the Beach. Maar dit was een, toch wel een heerlijke, lekkere, gezellige uit 1970. En dan gaan we eens even kijken of dat er nog iets te verzinnen is. In het Duits misschien is er nog wel een jongeman die op zoek is naar een meisje. Misschien hebben we een meisje voor altijd.

0: We waren met de Dissidents in 1970 en we sloegen een jaartje over 1971. Peter Olof, Aus die Heimat en Ein Mädchen für immer. En dan is het echt de hoogste tijd.
1: Ze kunnen het niet laten. Dus nu de verzoekplaat van Berkenstaten.

I Know Him So Well. En met duidelijk herkenbaar de geweldige stem van Barbra Streisand. Dit keer bijgestaan door Richard Page. Want namelijk het nummer komt oorspronkelijk uit de musical Chess uit 1986. Een musical die muzikaal gemaakt werd door Björn Ulvaeus en Benny Andersson van ABBA. En de tekst kwam van Tim Rice. En in de musical zingen Barbra Dixon en Elaine Page zingen hetzelfde nummer. En Chess reflecteert eigenlijk een beetje aan het klimaat in de Koude Oorlog. Het is allemaal een beetje somber en dergelijke. En mogelijk zit er zelfs een link naar de Russische schakers Anatoly Karpov en Viktor Kotsnoy. En Viktor Kotsnoy is inmiddels trouwens ook alweer 10 jaar dood. En was 85 jaar. En dat is een beetje het centrale thema van de musical Chess. Maar goed, dit was het verzoeknummer. Omdat het zo'n ontzettend mooi nummer is, zeggen ze. Nou, dat klopt. Dit is ook een mooi nummer. Is ook al ontelbare keren gecoverd. En dit is een live versie van niemand minder dan Nina Simone.

En nee, applaus, want dat hoort u niet meer. Dat hebben we er gewoon afgeknipt. Maar Business Bojangles van Nina Simone. Althans, in de uitvoering van Nina Simone. Want ook bijvoorbeeld Sammy Davis Jr. heeft er ook een versie van gemaakt. We gaan uw geheugen eens even op de proef stellen.

0: toch eigenlijk mijn favoriete band, Creedence Clearwater Revival, oftewel CCR, met een van de spraakmakende producties en composities van John Fogerty, Proud Mary. Een nummer wat ook al diverse malen is nagemaakt, onder andere een geweldige versie van Ike en Tina Turner, maar zelfs een klassieke versie hebben we gezien door een Spaans symfonieorkest met een heel groot koor. Dus ja, er is genoeg te doen. Maar wij zijn een beetje proud op Mary, maar we zijn ook een beetje proud op de zomer. En ja, iemand die alles over de camping kan vertellen, ik weet alleen niet of het positief is, is, en hij is heel snel, is Bert Visser.
1: Eén keer zijn we eens kamperen, weet je. Ze heeft me overgehaald om te gaan kamperen, laat ik het zo zeggen. Ik zou ook zeggen, hoe ze meest overgehaald als je jou vast bent op het bed in een bepaalde houding. Ze komt binnen in haar favoriete tanga. Ze begint een beetje ecologisch met jouw 7 graden knuppel te spelen. Nou, dan wil jij wel een kapeerkaneetje invullen, hoor. Man. Nou goed, lieverd, dan jij hebt je zin, gaan we één keer kamperen. Dus ik pak die koffer. Nee, we gaan niet met die koffer. Die gaan niet mee. We gaan met een rugzak. Je schijnt te moeten kamperen met een rugzak. Man, rugzak. Volgens mij dat is gewoon een naam van de uitvinder. Rugzak. Yeah. Oh. En zijn broer heet slaapzak. Zo zeg. Nou, dan heb je eindelijk alles uit die koffers weer, weet je wel. Moet alles in die rugzak, de helft wil niet mee. Maar de rugzak gaat veel minder in, zo'n zijvakje gaat in één schoen in. Nou, eindelijk heet die rugzak op, breuk in je rug, doet niks, je blijft lachen. Hupsakee, en ga maar door. En dan heb je op je rug, en dan moet bovenop die rugzak, moet daar boven een tentje, doe dan met die stangen. Daarboven moet een slaapzak, en daarboven moet zo'n rolmatrasje, zo'n campingmatrasje. Die slapen zo lekker, ach zo, niet er nou toch allemaal. Ik 3 weken te keutel op zo'n matrasje, ik heb thuis een Alping van 18.000 piek. Matrasje. Ik heb thuis een Alping, als ik aan een touwtje trek word ik gelanceerd. Geweldig bed. Nou trek je niet hebben, dan zijn een touwtje en dan pleurt hij elkaar. Ik vond het helemaal niks. Nee. Nou. Notabene, s'nachts in Griekenland regen. Dus dan mag ik de tent uit om zo'n tankgreppel om de tent heen te graven. Een uur later moet je pissen, flik jezelf in die greppel. Sta je met je mamaloe in de modder? Geen normaal niks. Ken je die gaslampjes? Met de blauwe gasflesje. Moet ik er nou uitleggen ook? Dan moet je dan op elkaar schroeven. Doe je dat net te laat, weet je wel? Dan is dat te donker. Nou, jij moet op de tas. Nou, je poten liggen open, het meurt naar gas. Het is een glazen kap, zo'n stuk is heel dun glas. Weet je wel, blij dat je het al heel uit doosje hebt. Nou, dan gaan er kousjes overheen, weet je wel. De kous heeft misschien al een keer gebrand. Dan mag je er geen tweede keer aan zijn boeien. Lig gewoon om 2 uur met die gas. Ik heb thuis voor 30.000 gulden halogeen.
2: Niks. Helemaal niks.
1: Nou, s'nachts is het donker, dan wil je toch vrijen. Maar je ziet niks, dan zoek je de condooms. Dan trek je er per ongeluk zo'n kousje omheen. En een uur later duurt de gaslamp aan, dan denk je, wat stinkt er hier naar aardbeien? Dan ben je spijt.
2: Helemaal niks.
1: Niet doen, jawel. Nou, altijd mug in de tent. Voor de beesten die komen, mijn godswonder. Hartstikke dure tent, 12 horkjes, 14 rits, altijd muggen binnen. Voor mij staat die familie mug al klaar als jij de tent opzet. Goedemiddag. Met zo'n koppertje met angeltjes. Dus die prik je helemaal lek. En ik dacht dat je precies weet waar ze zitten. Weet je wel, je hoort ze wel. Of je slaat telkens mis, of ze reïncarneren 4 seconden. Maar je nog blij zijn dat ze een mug reïncarneren, niet een olifant. Nee, een olifant. Dan moet je scheiten, ze gaan in de grond. Moet je scheiten op zo'n hurktoilet. En de hele camping weet dat je gaat scheiten, maar je loopt met een closet wel over de camping. En dan kun je wel zo'n gehaakt mutsje over doen, maar ze zien het heus wel. Goh, wat heb ik op mijn hoedenplank?
2: Niks. Helemaal niks. Ja.
1: daar zit je te schijten. Dan zit je daar te schijten. Ten eerste hebben ze allemaal gezien dat geen scheiden. Ik had één keer die closet er onder mijn trui. De papa er bij mijn broekvijf is over aan. Kijk, hij gaat scheiden. Nou, dan zit je daar te scheiden. Moet je in balans blijven. Alles klikken er diep in. En dan spoel je door. Dan moet je heel snel dat hokje uit zijn. Want dan komt er zo'n vloedgolf over je heen. Ik liep een keer langs de tent van de buurman. Die buurman zei, u bent de ladenbruin op de rug. Ik zei, ja. Scheid je zo gaat. Ik heb thuis een porseleinen sphinx van 50.000 piek.
2: Helemaal niet.
1: Ken je die pannetjes? Zal ik ophouden? Zo'n setje van 3 met zo'n dekseltje? Ik hoor mijn vriendin nog zeggen, lieverd, giet jij de aardappel even af. Helemaal weggevikt hier. Maar die klemmetjes zijn binnen 4 seconden net zo heet als dat pannetje. Ik heb thuis voor 80.000 gulden tevalpannen. Klote pannetje. Of zo'n eenpittertje. Nou, dat pannetje flikkert om de minuut weer van dat eenpittertje. Dan rollen die aardappelen weer door het gras. Die pleur je weer in de pan. Die vriendin die ziet dat, die zegt, eet hem aan dijf in eten, dat is gras in de bedrijf.
2: Helemaal niks.
1: Dat is één pittertje. Ik heb thuis 40 keramische platen. En als je kamperen, snap ik ook niet. Je moet omeens alles ook in plastic mokken, ken je dat? Moet omeens alles in plastic mokken. Alles in plastic bekers. En waar je er ook in pleurt, hete thee, hete koffie, hete soep. Het smaakt altijd naar plastic. Ik heb thuis voor een tonna boerenbond. Zit met zo'n klote bekertje. Helemaal niks. Nee, ik geloof niet dat ik zo enthousiast ben over kamperen.
0: Ja, het is Bert Visser op de camping uit van 1980. Ik heb die show nog gezien en ik blijf er ook niet van lachen. Dus als u nou dit verhaal hoort, dan denk ik, ja, ik snak eigenlijk maar naar één ding. En dat zijn gewoon zomerse dagen. Nou, die komen eraan dan met dank aan Roger Whittaker.
3: Was it yesterday that you were such a part of me? Just yesterday that you said you had to

0: daar heeft hij ons toch mooi te pakken, Roger Whittaker's Summer Days. Nou, het waren helemaal geen zomerdagen. Het waren klote dagen om even een Brabants woord te gebruiken. En ja, dan denk ik, misschien moeten we toch iemand eens een keer iets zinvols laten inspreken.
1: Hallo mensen in Sonnenbreugel, mijn naam is Rob Schepers. En ondanks dat ik helemaal in Sterksel woon, luister ook ik iedere dag... Jongens, kap nou eens even, ik probeer een jingle in te spreken voor Radio SMB.
2: Wat is
1: dat,
2: Radio SMB?
3: Wat is dat, Radio SMB?
1: Geen idee. Iets, een radiostation ergens, weet ik niet. Dus, luister allemaal naar Radio SMB.

Ja, Loekie Knol, Algebra. Het is geen zijsprong, maar ze was natuurlijk wel heel bekend. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? En dit is haar solo-carrière. Ze is een hele bekende artieste, doet veel entertainmentwerk. En dit was een hele mooie, moet ik zeggen, Algebra. We blijven in Nederland en we gaan naar de groep die met die hele specifieke stem van Theo van Es, oftewel The Shoes, in 1974. Geweldig, face to face.

0: Doors. En ik wens jullie heel veel plezier bij het luisteren naar fijne muziek op Radio SMB.
1: Kijk, wie weet tenminste waar ze de goede muziek draaien. We staan even stil bij een overlijdensgeval weer. Victor Willis overleed op 30 juni, 74 jaar, na een kort maar ernstig ziekbed. En wie is Victor Willis? Nou, u kent hem allemaal, want hij was de leadzanger van de formatie The Village People. Hij speelde of de agent of de marineofficier. En deze single, want je hoort natuurlijk al meestal YMCA en in Navy, maar dit is hun eerste single uit 1979, het zogenaamde debuutalbum. En in 1993 hebben de Pet Shop Boys daar hun eigen versie aangegeven, hun eigen visie opgegeven, maar dit is gewoon lekker gewoon het origineel, zoals dat heet. Go West, The Village People, naar aanleiding van het overlijden van de zanger Victor Willis.

je kunt natuurlijk met z'n allen deze zomer Go West gaan. Maar je kunt gewoon thuis blijven. En, want er zijn genoeg dingen te doen. We hebben natuurlijk dadelijk op 11 en 12 juli hebben we het Circus Harlequino op het Oranjeplein. U kunt naar het provinciehuis met de senioren. U kunt naar het voormalige luchthavengebouw in Eindhoven. Het kasteel Gelderop. U kunt zelfs uw puzzel ruilen. Dus er is wat dat betreft nog meer dan genoeg te doen. Dus ik wens u gewoon een hele fijne vakantieperiode. Hoewel, volgende week ben ik er gewoon weer. En wij gaan er instrumentaal uit. Dat doen we elke week. Dus ik zou zeggen, dank voor het luisteren. En graag tot een volgende maal.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In Polen is de Russische ex-oppositieactivist Igor Rogov veroordeeld tot 7 jaar cel en zijn vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. De twee zouden informatie hebben verzameld over andere mensen die oppositie voerden en die hebben doorgegeven aan de Russische Veiligheidsdienst FSB. In het verleden werkte hij samen met de organisatie van de overleden oppositieleider Navalny. Rogov zou uit angst gehandeld hebben omdat de veiligheidsdiensten alles over hem zouden weten. Sinds half maart zijn in Bangladesh bijna 750 kinderen overleden aan de mazelen, maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF komt dat omdat ziekenhuizen overbelast zijn en het lastig is alle gegevens te verzamelen. Sinds de uitbraak van mazelen in Bangladesh is het aantal mogelijke besmettingen opgelopen tot meer dan 100.000. Vooral kinderen onder de 5 jaar worden ziek. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij 2 mannen neer. De rechtbank noemt het een liquidatie op klaarlichte dag. 1 man overleed en de andere raakte zwaar gewond. Aanleiding was een conflict in het drugscircuit over een grote partij crystal meth. Maar niemand wilde daar iets over zeggen. De verdachte is vorig jaar al tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het opzetten van een cocaïnewasserij. Luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Dat is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. Volgens hem zijn er in Nederland dagelijks 2 of 3 incidenten, vaak door alcoholgebruik. Ook wil het kabinet dat luchtvaartmaatschappijen in Europa zwarte lijsten met overlastgevende passagiers kunnen delen. Zo kunnen die reizigers ook eenvoudig bij andere maatschappijen worden geweerd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
6: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Ik heb een propvol eerste uur met onder andere het album van de maand van Charlie Crockett, een flinke dosis Nederlands talent en ik trap stevig af met onze warm aanbevolen artiest. Ik opende met de warm aanbevolen artiest Cody Johnson. De Texaanse ras-echte cowboy laat op zijn nieuwste werk horen waarom hij momenteel een van de grootste namen in de traditionele country is. Ik begon krachtig met Shoot the Bell, een ijzersterk en energiek duet met niemand minder dan Luke Combs. En die was onlangs in Nederland en hij wist de arena uit te verkopen.

Nu aandacht voor het sfeervolle Take Me Back, Leave Me There. Om het drieluik prachtig af te sluiten met het meeslepende Banks of the Trinity. Drie opeenvolgende tracks die bewijzen dat authentieke country springlevend is.

Het is tijd voor het album van de maand, getiteld Clovis. En de eer is aan Charlie Crockett met de Hallelujah Trail. Crockett brengt met zijn kenmerkende diepe stem een heerlijke mix van vintage country, blues en honky-tonk. Charlie Crockett staat erom bekend dat hij extreem productief is. Hij bracht in de afgelopen 10 jaar meer dan 12 albums uit, waarbij hij de rauwe sound van weleer perfect bewaart.

De onbetwiste Queen of Country, Reba McEntire, mag natuurlijk niet ontbreken in deze aflevering. Met het ritmische Wrong Night, afkomstig van Ain't Gonna Keep It Waiting, brengt ze een flinke dosis energie naar je luidsprekers. Reba bewijst met deze track nogmaals haar vocale kracht en haar feilloze gevoel voor country pop die decennia blijft hangen.

De klassieker van de week is een historisch belangrijk nummer. Prachtig vertolkt door de legendarische folk-rock-pioniers The Byrds. Dit emotionele protestlied, oorspronkelijk geschreven door Woody Guthrie, vertelt het tragische verhaal van een vliegtuigcrash in 1948, waarbij 28 Mexicaanse landarbeiders omkwamen. De Byrds geven er hun erkenbare, weemoedige draai aan, die je gegarandeerd kippenvel bezorgt. The

nu Rick Sousley met zijn single 16 Bars from Luckenbach, afkomstig van Used Parts. Dit nummer ademt de sfeer van de Texaanse outlaw country en knipoogt natuurlijk naar het legendarische country Walhalla Luckenbach.

Linda Ronstedt is de act van de maand en we horen haar hier met de wereldhit Blue Bayou. Hoewel het nummer oorspronkelijk van Roy Orbison is, maakte Ronstadt er in 1977 een onvergetelijke, met goud bekroonde eigen klassieker van.

Wat krijg je als je twee absolute country-grootheden uit verschillende tijdperken bij elkaar zet? Een ras-echte power-vibe. Shania Twain en Tanya Tucker slaan de handen ineen via de aanstekelijke single Little Miss Twain. Het is een heerlijke energieke track vol girl power, waarin de unieke stijlen van beide dames elkaar perfect aanvullen. Fresh New Country.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Niels Buijs trapt af met zijn verrassende single Zorro. Met een frisse sound en een sterke tekst laat Niels horen dat de Nederlandse bodem uitstekende country- en rootsartiesten voortbrengt, die niet onderdoen voor de Amerikaanse sound.

Voor de getalenteerde Melanie Ryan blijft het glas half vol. Zoals de titel al doet vermoeden, brengt Melanie met het nummer een flinke dosis positiviteit en een aanstekelijke moderne country-pop sound.

De afsluiter van dit Nederlandse drieluik komt van Erik Lindeman met de sfeervolle track Bless Them. Lindeman weet met zijn warme stemgeluid en laidback instrumentatie een intieme, oprechte sfeer neer te zetten. Een mooi staaltje vakmanschap van eigen bodem.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Nogmaals aandacht voor het album van de maand, Clovis. Voor een tweede dosis Charlie Crockett. Met Down by Law horen we hier de onweerstaanbare lome Texas groove waar Crockett het patent op lijkt te hebben. Een heerlijk filmisch nummer dat je direct meeneemt naar stoffige, zonovergoten Amerikaanse wegen.

Met de vrolijke klanken van Nathan Carter in WhatsApp ben ik alweer aan het einde gekomen van het eerste uur van Crossroads. Maar treur niet, ik ben pas op de helft. Blijf gezellig hangen, want in het tweede uur hebben we onder andere nog Linda Ronstadt, Spencer Hatcher en een special rondom songwriter Natalie Hemby voor je klaarstaan. Tot zo, na de korte break.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg. De piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd vanwege het mogelijk voorbereiden van een liquidatie. De zaak kwam eerder aan het rollen na een melding dat er personen met een vuurwapen in een hotel in Amsterdam waren. In de hotelkamer van 2 Scandinaviërs vonden agenten vuurwapens en munitie. Zij zijn net als een man uit Utrecht opgepakt. De 3 die dinsdag zijn aangehouden zijn 18 jaar en komen uit Hoofddorp, Amsterdam en Sassenheim. Hun rol wordt onderzocht. In Polen is de Russische ex-oppositieactivist Igor Rogov veroordeeld tot 7 jaar cel en zijn vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. De 2 zouden informatie hebben verzameld over andere mensen die oppositie voerden en die hebben doorgegeven aan de Russische Veiligheidsdienst FSB. In het verleden werkte hij samen met de organisatie van de overleden oppositieleider Navalny. Rogov zou uit angst gehandeld hebben omdat de veiligheidsdiensten alles over hem zouden weten. Sinds half maart zijn in Bangladesh bijna 750 kinderen overleden aan de mazelen, maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF komt dat omdat ziekenhuizen overbelast zijn en het lastig is alle gegevens te verzamelen. Sinds de uitbraak van mazelen in Bangladesh is het aantal mogelijke besmettingen opgelopen tot meer dan 100.000. Vooral kinderen onder de 5 jaar worden ziek. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
10: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Het eerste uur zit erop en ik schakel direct door naar het tweede deel. Dit uur staat bol van de legendarische vrouwen. We vieren onze act van de maand Linda Ronstedt en we eren hitschrijfster Natalie Hemby. Ik opende met de gerespecteerde alt-country band American Aquarium en hun indringende track Dollar General, afkomstig van het album New Way.

Als onze welverdiende act van de maand zetten we Linda Ronstedt extra in het zonnetje met twee opeenvolgende klassiekers. Eerst hoorde je het door Warren Zevon geschreven Poor Poor Pitiful Me, met daarna het onweerstaanbare It's So Easy, oorspronkelijk van Buddy Holly. Beide tracks laten perfect horen hoe Ronstedt in de jaren 77 en 78 moeiteloos genres als country, rock en pop naar haar hand zette. Linda Ronstedt was de allereerste vrouwelijke artiest in de muziekgeschiedenis die maar liefst 4 opeenvolgende platina-albums scoorde, wat haar status als absolute superster destijds bezegelde.

Voor de derde en laatste keer deze afleveringen richten we de schijnwerpers op het album van de maand Clovis van Charlie Crockett. Met One Eye Jack serveert hij ons weer een heerlijk mysterieus verhaal, gehuld in een traditioneel country jasje. Een waardig afsluiter van de album Focus van deze maand, die smaakt naar veel meer. Maar even wachten dus tot volgende week.

0: Tijd voor een absolute legende, de godfather van de outlaw country, Waylon Jennings. Met de single I Never Said It Would Be Easy horen we die iconische ronkende gitaarsound en zijn onmiskenbare diepe stem. Waylon weigerde ooit op te treden tijdens de Grammy Awards, omdat de organisatie hem niet toestond zijn eigen band mee te nemen. Een echte outlaw tot het eind.
1: Crossroads. Hot stuff.

0: Ik maak ruimte voor een rustiger, betoverend moment met de Zuid-Afrikaanse zangeres Cordelia en haar nummer In the Garden. Met haar engelachtige stem en minimalistische folky begeleiding creëert ze een oase van rust in de uitzending.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

0: prachtig. Mr. Darius Rucker, To Be A Man. Prachtig nummer, Huib. Dankjewel voor deze keuze.
1: We zijn het was even mee. Nodig naar dat nummer daarvoor.
0: Ja, sorry. Ja, ik moest hem even kwijt. Ik hoorde hem al een paar keer op de radio. En,
2: krijgt hij airplay?
0: Nou, ik zal het niet zeggen, Huib. Maar hij staat bijna op 1 in de top 40. Ja, hij staat op nummer 2 in de top 40.
1: Aan de ene kant als gast gun ik het hem wel.
0: Als gast wel. Maar...
1: Ja, die muziek is natuurlijk verschrikkelijk.
0: Ik ben het met je eens. Dit is over het randje. Maar het is wel grappig dat hij gewoon op nummer 2 staat in Nederland. Maar we gaan gauw verder met muziek. En goede muziek. En ik wil een live versie van Atlantic City draaien.
1: Goh, als
0: jij
1: daar
0: akkoord mee bent. Want jij weet dat dit een van mijn favorieten is.
1: En, ga er eens een keer naartoe, man.
0: Naar Atlantic City?
1: Ja.
0: Gokken, of niet?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, zijn een beetje vergane glorie.
0: Ja, daarom, ja.
1: Pas wel bij
0: jou. Ja, precies. We gaan het meemaken, mensen. Bruce. En dit is een Madison Square Garden. En het grappige is, daar treedt Bon Jovi nu op deze week.
1: Ja.
0: 7 shows op rij. En misschien gaan we daar dadelijk nog een nummertje van draaien. Maar eerst Bruce. Genieten.

0: Delta Goodram in This Life. Ik heb haar pas live gezien in een heel klein zaaltje in Amsterdam, waar ze in Australië grote stadions uitverkoopt. Een topartiest. Was leuk. En ook leuk contact met het publiek en zo. Niks nep aan.
1: Zouden die artiesten dat dan leuk vinden, denk je, zo'n kleine zaal?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het juist ook wel, ja.
1: Een keer even wat anders, intiemer. Ja. En mensen weer, ze moeten dan het publiek veroveren.
0: Ja.
1: In Australië hangen ze aan de voeten. En dan, ja, is misschien wel leuk inderdaad. Mooi. Paradiso was het toch? Of de Melkweg?
0: Nee, Melkweg.
1: De Melkweg, oh ja, mooi. Nou, welke artiest er niet meer gaat staan in de Melkweg is Bon Jovi, denk ik.
0: Nou ja, inmiddels misschien. Ja,
1: dat ook wel.
0: Als ze nog doorgaan.
1: Ja. Wij gaan naar het album New Jersey, een van hun meest succesvolle. En mooi nummer, volgens mij spelen ze hem ook bij de huidige tour weer. Blood on Blood. Prachtig nummer over vriendschap. Bon Jovi.

0: Ja, dat is een mooie overgang. We zijn van Bon Jovi met het prachtige Blood on Blood naar Could Have Been van Tiffany gegaan. Allemaal jaren 80 uit, altijd weer de jaren 80.
1: Ja, ik stel voor dat we een beetje in die periode blijven.
0: Ja.
1: Een band die we eigenlijk ook niet zo heel veel draaien, maar in die periode wel echt schitterende muziek hebben gemaakt.
0: Ja.
1: De band Chicago.
0: Och, prachtig.
1: En ik zie er hier eentje staan. Die hebben we volgens mij niet veel gedraaid.
0: What kind of man?
1: Nee, Hard Habit to Break.
0: Oh, prachtig.
1: Hier zijn ze, Chicago.

0: Ja, prachtig mensen. Chicago, Hard Habit to Break. Oh, tjongehuip.
1: Ja, we gaan er bijna uit. Het is
0: goeie show weer, hè?
1: Bijna 10 uur.
0: Ja, ja, ja. Heb je nog een favoriet nummer van Tim McCraw trouwens?
1: Ja, ja,
0: alle tijden.
2: Ja, live like you were dying.
0: Ja, dat is wel mooi, hè? Ja. Zullen we die draaien als mooi motto voor de zon? En de zomervakantie?
1: Ja, mooi om mee te geven. Live like you were dying.
0: Ja, dat vind ik wel mooi. Ja, we hebben tijd genoeg, hè? Nog een minuut of 6. Maar we gaan de mensen gewoon eruit sturen met volgens Huip zijn mooiste nummer. En ik ben er ook groot fan van. Live like you were dying. Goeie tekst.
1: Zeker.
0: En we gaan elkaar spreken snel. Heb het goed deze zomer.
1: Tot snel.
0: En tot snel, mensen. Dit is Tim McCraw.

0: Vakantievluchten van en naar Zaak in Tos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd van alcohol of drugs. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg. De piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd vanwege het mogelijk voorbereiden van een liquidatie. De zaak kwam eerder aan het rollen na een melding dat er personen met een vuurwapen in een hotel in Amsterdam waren. In de hotelkamer van 2 Scandinaviërs vonden agenten vuurwapens en munitie. Zij zijn net als een man uit Utrecht opgepakt. De 3 die dinsdag zijn aangehouden zijn 18 jaar en komen uit Hoofddorp, Amsterdam en Sassenheim. Hun rol wordt onderzocht. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/Go en sluit je contract online af.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio snb.nl.
5: Radio
6: SNB.
7: Let's go out to center stage at WSM's Grand Ole Opry.
8: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. We're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.

0: Americana.
1: Runaway!
0: En dit kennen wij nog wel, denk ik, hè?
2: Ja, dat kennen wij zeker
3: ongeveer, begin jaren 60, hè?
0: Oh, ja. Dat was misschien in de jaren 4, 5.
3: Ik was iets ouder, dus...
0: Ja.
2: Maar, Tiemen.
0: Ja,
2: volgende keer weer de echte, hè?
0: De echte?
3: Ja, maar, ik moet zeggen, hij deed het netjes, hoor. En die begeleiding was ook prima. Het einde is alleen dat je denkt van... Oh, daar hebben ze even een andere draai aan
2: gegeven. Ja,
3: ik vind het niet erg.
2: Het was verdienstelijk gedaan, hoor.
0: Dit was toch een beetje in Country Cell?
2: Ja?
3: Oh, dat maakt mij niet uit. Oh.
0: Maakt niet uit?
3: Nee. Je moet ruimhartig opereren.
2: Als je naar Del Shannon, dat soort, vanuit die tijd, dat soort Amerikaanse muziek... Dat is voor mij gewoon American Roots music.
3: Ah, kijk, dat is nou mooi gedefinieerd.
0: En dan is degene die dat verzorgd heeft, is Cary Allen.
2: Ja.
3: Nou, nooit van gehoord. Nooit
0: van gehoord.
2: Nee, draai er nog eens wat van.
0: Ja, ik ga kijken waar ik er vandaan gehaald heb.
3: Oh jee. Nou, vooruit.
2: Plagen deze vraag voor
3: je. Dit is weer countryant, hè?
2: Ja.
0: Ja. En dan, Leen hebben we al gehoord, Harro hebben we al gehoord. Johan is de Valerie, die is kastjes aan het repareren. Ja. Dus, en social media, dus die is ook alweer bezig vanavond.
3: Ja, het wordt een glorieuze avond.
0: Ja,
2: geweldig.
0: En dan gaan we... Is dat een Nederlandse zangeres?
2: Gretchen Peters?
3: Ja? Nou, mooi niet zeggen.
0: Dat is die andere Gretchen. Maar die komt uit Utrecht.
2: Gretchen Peters is Amerikaans als de neten, zou ik zeggen.
0: Oh.
2: Nee, zeer Amerikaans. En ze zingt ook over een Amerikaans fenomeen. Namelijk vandaag, de dag dat wij dit opnemen, is het 4 juli. En dan is het onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten.
0: Ach ja.
2: En dat is veel bezongen. En al dan niet gaat het dan over de feestelijkheden en de sfeer. Zoals in Bruce Springsteen, Sandy... Had ik een geweldig nummer vind, maar hier is dat lastig. Maar goed, dat maakt niet uit. Onafhankelijkheid, dat is altijd mooi om te bezingen. En het kan op andere manieren ook worden bezongen. Zelfs als deze wordt verkregen op de Nationale Feestdag. En Gretchen Peters deed dit op een door haarzelf geschreven track. Van haar eerste studioalbum The Secret of Life uit 1996, Independence Day.

0: Nou, mooi toch? Gretje Peters.
1: Heel mooi hoor.
0: Ja. Ja, ja. Dacht ik ook. Dacht ik ook.
1: Ja,
0: en dat was van haar eerste album. Nou, ik zal nog eens naar wat later albums van haar luisteren.
1: Ze doet toch wel een tijdje mee?
0: Ja, zeker. Ja. Want wat was dit? Was het 19... zei ik nou, 96.
1: Ah, ja.
0: Oh ja, dat is
1: ja, die naam is opvallend, hè? Ja. Ja, dat denk je van Gretchen.
0: Ja.
1: Wieso Gretchen?
0: Wieso Gretchen? Nou, zeggen we dan.
1: Oh, nou, dat is zeker. Ja. Oh, wat een flauwekul.
2: Nou. Hey, we gaan naar, ik denk, man en vrouw, hè?
1: Oh ja?
2: We gaan naar man en vrouw.
1: Man en vrouw, ja. Dat, ja. Er is zo'n leuke cd. Die hebben we al anderhalf keer gedraaid, hoor, trouwens. I sang the song van Mac Wiseman.
0: Oh ja.
2: Oh, ja.
1: En er staat op dat hij al die liedjes heeft die meegecomponeerd. Ik geloof er niks van. En dat hij ook overal meezingt. En dan denk je van, maar ik hoor hem niet.
2: Nee.
1: En dan denk je aan de andere kant, maar wie horen wij wel? Sarah Hull en Justin Moses.
0: Kijk.

0: Hey guys, this is Sierra Hull, and you're listening to Countryland, the best station for country and bluegrass.
1: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
2: Ja, en gebruikelijk zeggen wij in het begin van onze uitzending ook over Cajun.
3: Cajun, hè?
2: Ja, en nu staat hier dus eentje in de lijst.
3: Ja, ja, ja, ik dacht al, ja, met Thibaut Dome zit je daar wel heel dik in dan.
2: Ja.
3: Onder andere, maar goed, ik laat het verder even naar jou over.
2: En we beginnen ons lijstje met Ted Doyle. I'll be thinking of your dear. Of you, dear. En dan, is dat Frans?
3: Rufus Thibodeau.
2: Ja. Thibodeau. Ja. Rufus Thibodeau.
3: Maar oh. dat spreken ze daar ook, hè, zo hier en daar.
2: Oh.
4: Louisiana is een oude Franse kolonie.
2: Ja. Ja, maar ik kom nooit verder als toe.
4: Oh. Ja. New Orleans, hè?
2: Maar Rufus die gaat zingen het nummer Louisiana Festival. Dat kan een hele poos duren, zo'n festival.
4: Ja.
2: En dan Homer Lee Sewell.
3: Sewell. Ja, jongen, dat laten we ook niet moeilijk doen. She's mad at me.
2: Zou het zo wezen?
3: Nou,
2: laten we dan maar naar Ted Doyle gaan.

0: Nou, dat was toch een mooi nummer. Een lekkere oude doos bij elkaar zo geschraapt.
1: Het was een prachtige doos.
0: Ja, echt.
1: Ja. De doos van Pandora.
0: Ik geniet van zo'n doos.
1: Fijn.
0: Ja.
1: Wij ook, hoor.
0: Oh, gelukkig.
2: Op onze manier. Hè,
0: op onze manier, ja.
2: Goed.
0: Wie kent John Prine?
2: Ja, precies. We hadden het er net over. Moet je aan Leen vragen,
1: want...
2: Sharon Roll en...
1: Bijna iedere week.
2: Justin Moses, die deed ook iets. Maar John Prine op ditzelfde album deed ook wat. Maar goed, dat zit niet. Wij gaan iets draaien van het 17e studioalbum van John Prine uit 2016. Dat is een van de twee bijzondere albums waarop hij op bijna elke track ervan samenwerkt met een andere artiest, waarvan de meeste vrouwelijke. Ook op zijn 13e album uit 1999, In Spite of Ourselves heet dat, deed hij iets dergelijks. Alleen waren het toen allemaal dames. Op beide albums kiest Prine voor liedjes die door anderen zijn geschreven. En waarom, denk je dan? Want hij heeft zelf zoveel moois gemaakt. Maar dat zegt ook iets over de man, denk ik. Dat
1: hij wilde ook een andere kans wil geven. Ja, precies. Ja.
2: Ik koos voor het duet met Susan Tedeschi, omdat dit een zangeres is die we in dit programma niet zo vaak horen en die ik vroeger in Sterk Werk wat vaker draaide. Want zij is namelijk de echtgenote van Derek Trucks, van de Derek Trucks Band. Goed, samen met John Prine vertolkt zij een vroeg en bekend werk van George Jones, The Color of the Blues, uit 1958. Nou, net nog geen oude doos. Een voormalige nummer 7 in de Billboard Country Western.

0: Ja, ik stond voor mijn kast en dan kijk je... Oh, ja. Philip Kronenberg.
1: Ik ken hem niet zomaar.
0: Nee, natuurlijk niet. Maar ja. Per ongeluk wel. Ja, in Hilversum en zo. En hij heeft onder andere met Ad van der Veen.
1: Oh.
0: Die kende je dan ook weer daar natuurlijk.
1: Ja, en, die ken ik wel weer.
0: Platen opgenomen. En hij heeft ook... Dit nummer heette Magic Magicians. Later zou er ook een cd verschijnen die ook zo heette. En ja... Philip heeft hij speelt nog steeds.
1: Oh.
0: Want ik geloof in 24 of zoiets is er nog weer iets verschenen. En hij gaat gewoon door. Maar hij heeft redelijk wat gedaan. En ja, ik vond dit een fijne cd.
1: Klinkt ook heel goed.
0: Grounded.
1: Ja.
0: En hij heeft er veel meerdere gehaald natuurlijk. Hè?
1: Oh, kijk. Dan gaan we... Want alleen... Ben jij op het moment een klein beetje de contactpersoon voor Jelle Fox?
2: Ja, en dat is wel grappig. Een jaar of drie geleden traden zij bij ons op. Nou ja, ze waren maar met z'n tweeën toen. Heel apart. Een celliste die ook zong en een gitarist die ook zong. En de rest van de band was er niet bij. Want ze dachten dat het bij ons in past of zo. Ik weet niet
1: waarom.
2: Maar het was een fantastisch optreden. Heel bijzonder. En hopelijk zien we hen nog eens een keer. Maar sinds die tijd onderhouden we contact met hen, of liever zij met ons. En dat vind ik wel erg goed als er nieuwe muziek is die ze uitbrengen. Dan sturen ze ons daar een kopietje van. Zo ook vorige maand toen Slow the Sun van Jelle Fox uitkwam. Een voorloper van het nieuwe album The Secret of Being Kind. Wat eind oktober uitkomt. En daar hadden we ook al eens een keer een nummer van gedraaid hier. En ik denk wel dat de bedoeling is dat we op een of andere manier... dan in oktober, eind oktober, begin november... aandacht aan hen zullen besteden.
1: Zeker.
2: Ze waren beschikbaar voor een interview.
1: Zeker.
2: Maar ik denk, ja, nou, alleen voor dit nummer te doen...
1: Dan doen we wel weer
2: beter
1: een
2: even opschuiven.
1: Ja.
2: We hadden het al zo druk gehad met artiesten de afgelopen tijd.
1: Ja, ja.
2: Dus, zodoende, een zomers Americana geluid van Jelle Fox nu... met de nieuwe single... Slow.

0: Jelle Fox.
1: Dat was Jelle Fox?
0: Ja. Nou, sterker nog.
2: Is het nog steeds?
0: Ja, zijn ze nog steeds. En wij gaan ze uitnodigen om eind oktober bij ons iets te komen doen.
1: Ja, daar staan we klaar voor.
0: Ja, zo is het.
2: Ja, dat kun je met Red Sovine natuurlijk niet meer doen, hè?
1: Nee, dat gaat niet meer.
2: Oh, een oude knakker.
1: Red Sovine, och.
2: Ja, de Juke Joint Johnny. Een cd waar we al heel wat van hebben gedraaid. En nog lang niet helemaal, want er staan 30 nummers op.
1: Zo.
2: Ja, het fameuze Bear Family. Dus prachtig verzameld, mooie gegevens erover verstrekt. En natuurlijk de onvergankelijke muziek door Red Sovine.

0: Nou, het is toch fijn.
1: Hopelijk hebt u het een beetje kunnen volgen, hoor, al die avonturen van Red So Fine. In 1955 was dat I Hope You Don't Care. Nou, nou wij wel natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Nog steeds.
0: Dan gaan we naar Leen.
2: Ja, draai het volgende nummer voor me en het wordt zomer in mijn hart.
0: Oh.
2: Opgedragen aan iedereen die inmiddels op vakantie is, of vandaag of morgen met vakantie gaat. Een heerlijk nummer uit de jaren 60 van de Amerikaanse band Canned Heat. Ingeblikte hitte. Een van hun grootste hits ook. Gebaseerd op het in 1928 van de vorige eeuw. Ja, ja, ik kan ze ook al vinden hoor.
0: Oh,
2: door country blueszanger Henry Thomas geschreven Bulldoze Blues. Mm. Maar Alan Wilson, lid van Canned Heat, die schreef daar een eigen tekst op. En dat werd Going Up the Country. Wij wensen jullie een hele fijne vakantie.

0: Eat.
1: Ja.
0: And going up the country.
1: Hier kun je gitaar op leren spelen, hè?
0: Ik denk het.
1: Yeah.
0: Ja? Ja. Ja, jullie hebben dat ooit gedaan. Nou, misschien niet hierop, maar dan kun je dat beter beoordelen. Ja. Ik heb het ooit een keer geprobeerd, maar ik kreeg alleen maar zere vingers ervan.
1: Oh, ja, nou ja, ik laat me er maar niet meer over uit.
0: Oké. Okay.
1: Nee. Hoewel, ik kwam wel weer bij Philip Kronenberg, kwam ik weer mijn gitaarleraar tegen.
0: Oh.
1: Want die heeft met iedereen in Nederland gespeeld. En,
0: oh, okay.
1: En ook in de Verenigde Staten enzovoort.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, dat maakt niet uit. We krijgen nu Oh My Darling. Vier leuke meiden die goed kunnen zingen. We hebben ze wel eens eerder gedraaid. En ik geloof de laatste keer dat we dachten van, nou, dat zit toch aardig dicht in de buurt van onze fijne vriendinnen. Marilyn Jennings. Ja. Ja. Ja, soms ben ik even een naam kwijt. Maar
2: ja, ook al.
1: Ja, je moet er zoveel onthouden. Hè? Dat, ja.
2: Maar wat je ook onthouden moet bij deze band, is dat ze bij de Evop zijn geweest. Hè?
1: Oh. Ja, dat, ik ben er toen helaas niet bij geweest.
2: Nee,
1: dat vind ik wel jammer, want ik had dit wel willen meemaken.
2: Ja.
1: Maar goed, het wordt nu gewoon ingehaald. En we krijgen nu Little Darling Susie.

0: Little Darling Susie. Door. Oh my darling. Dat is namelijk voor een band. Ja, ja. Ja, het zijn schatten.
1: Ja?
0: Ja. Ja. In The Lonesome Hours heet de plaat.
1: Oké.
0: Okay. En we draaien zo nu en dan nog wel eens wat. Hè? En dan is het tijd om de Will & Jenny's ook weer eens voor het voetlicht te halen.
1: Doe dat. Doe
0: ja,
1: dat.
0: Zo is dat.
1: Ja, we houden je eraan.
0: Dank je.
2: Ja. Ik schrijf hem op nu.
1: Ja.
0: En wat hebben we daar?
1: Het lijkt me best op.
2: Niks. Nee,
1: precies. Ooit gestart op de smeulende resten van Buffalo Springfield.
0: Ja.
1: Door Richie Furay, Rusty Young en Jim Messina is de band Poco nooit geworden wat ervan werd gehoopt. De eerste fase, die wel de Furay-era wordt genoemd, die eindigde in 1973 toen, tot grote vreugde van onze vriend Harro, Furay opstapte en een nieuwe band vormde met J.D. Souther en Chris Hillman. Ook dit werd geen succesvol verhaal en na een aantal jaren besloten ze in 1977 tot een pauze. In 1978 besloten echter leadzanger Paul Cotton en Rusty Young weer samen wat te gaan oefenen met wat sessiemuzikanten erbij. En dat leverde uiteindelijk een nieuw album op, dat Legend werd genoemd en onder de naam Poco werd uitgebracht, wat ook impliceerde dat die sessiemuzikanten dus ook plotseling lid van Poco waren, dankzij de platenmaatschappij die dat had besloten. Nou goed, het werd uiteindelijk Poco's meest succesvolle album, Legend dus, waarvan onder meer dit Heart of the Night nog een top 20.

0: Hoi, mijn naam is Jara Beeks en je luistert naar Countryland. Het mooiste programma voor country, bluegrass en Americana hier in Nederland.
1: Ja, we konden niet iemand van Poco te pakken krijgen.
2: Nou, ik zou wel een afkondiging te doen.
1: Ja. En dan hoop ik dat het komt Jara er tussendoor.
2: Ze zingen nog één keer In the Heart of the Night. Nou, helemaal mooi.
1: Ja. En daar hang je dan, hè.
2: Is die naam Poco. Dan vraag je eigenlijk om moeilijkheden als je je Ben Poco noemt. Ja, en dat scheelt er nog bij dat ze niet Poco Loco hadden gemaakt.
1: Nee, maar ja, dat had je natuurlijk. Want het was aan de westkant van de VS. Hè, en dan zat je natuurlijk ook bij de Mexicanen alweer in de buurt. En Poco. En,
2: Nou, het bekte wel natuurlijk, daar niet van.
1: Jawel, maar ja, ik moet zeggen, ik zit nog wel eens in mijn zogenaamde werkkamer, de cd-kamer dan. Ja. En er ligt nog steeds een stapeltje cd's. En daarbovenop ligt Poco.
2: Oh.
1: Want die stond op de nominatie om te worden afgevoerd.
2: Ach, doe dat nou niet.
1: Nee, maar jij draait dat zo nu en dan. Of je vindt dat toch wel een interessante groep.
2: Ja,
1: en
2: dat vind ik.
1: Is het in principe ook wel, hè? Alleen, ik dacht, als ik die stem van Richie Furay hoor, dan ben ik alweer geweest, hè?
2: Ja.
1: Dus ik vond dat niet zo bitter. Maar
2: je moet je realiseren dat die Furay er maar ingespeeld heeft tot 1973.
1: Ja, maar het begin was het meest interessante van de groep, hè?
2: Ja.
1: En Jim Messina, die bleef natuurlijk nog wel meedraaien in de rest van het...
2: De meest interessante die ik niet genoemd heb is Timothy B. Smith. Die er ook nog in gespeeld heeft.
1: Maar die heeft in
2: de groepen gekregen. Poco dus.
1: Poco, ja. Vergeet het maar niet hoor, dat maar... Ja.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg. De piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
7: Great education to understand that statement.
8: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
9: Welcome to the second hour of Countryland.

0: die toch een fantastisch iets brengen.
1: Ja, die dus vermoedelijk in hun eigen land behoorlijk bekend zijn.
0: Ja.
1: Maar ja, wij kunnen dat niet allemaal bijbenen.
0: Nee, zeker niet. Maar ik ga toch eerst zeggen dat we welkom in het tweede uur van Countryland.
1: Goed, dat ja. Zonder meer, hè?
2: Jij ook, Timmer.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja. Nou, je er toch bent.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, we gaan gewoon maar door verder zo meteen.
0: Prima, dat, dus ja. Dan dus gaan we dan...
2: Zal ik wat van Jackson Browne voor je draaien?
0: Graag, ja? Ik ga er lekker voor zitten.
2: Dat doen we niet zo vaak, maar deze week viel mijn ogen weer eens op. Take it easy, dus zak lekker onderuit.
0: Ja.
2: Het nummer dat Jackson Browne samenschreef aan Glenn Frey van de Eagles. Het eerste single-succes voor die band. Overigens kwam Jackson Browne ook niet zomaar uit de lucht vallen, want... Hij was daarvoor al een poosje lid van de Nitty Gritty Dirt Band. Maar hij vertrok voor ze bekend waren, dus dat was niet erg slim. Maar goed, hij ging naar New York en daar ontmoette hij allerlei toen bekende artiesten. En ging ermee samenwerken en trad ermee op. En heel snel werden zijn liedjes opgepikt door dus de Nitty Gritty Dirt Band, door de Eagles, Linda Ronstadt, The Byrds en Ian Matthews. Onthoud die naam. Jackson Browne's eerste album... Dat alleen zijn naam draagt, bevatte Doctor My Eyes en Jamaica Say You Will, waarmee hij voor het eerst in de Billboard hitlijst verscheen. Take It Easy werd in 1972 een track op zijn tweede album For Every Man uit 1973.

0: knoppen dicht stonden van de microfoons. Van wat een rust ineens. Terwijl dit nummer Take It Easy heet. Ja. En dat hadden we niet afgesproken.
1: Nee, maar dat werkt toch door.
0: Blijkt. Ja. Ah, toch een lekker nummer van Jackson Browne.
1: Ja, nou ja, je hebt de naam al genoemd. Ian Matthews.
0: Die
1: bekend van al zijn Britse avonturen, maar ook de wereld overgereisd en in de Verenigde Staten met iedereen gespeeld.
0: En ook in Nederland.
1: Ja, maar dat was het begin, hè, zo ongeveer. Ja, en ik zit mij af te vragen of hij nou nog ooit eens in Eindhoven is geweest bij Omroep Brabant. En of die nou, ja, maar dat weet ik niet meer. Het, je blijft niet alles onthouden. Maar goed, het is een. Deze CD, ik heb er een stuk of wat van hem, dus ik moest natuurlijk even goed luisteren van wat kunnen we nou eens draaien in de show. Hè? Maar dat vind je altijd wel natuurlijk. Deze CD, The Dark Ride, die heeft hij opgedragen aan zijn moeder. Nou ja, dat is een mooi iets natuurlijk. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Dat maakt mij niet uit, hoor daar niet van. Maar ik draai gewoon dat liedje, hè? Dat heet Save Her Love.

0: Ian Matthews. Prachtige stem. Mooie liedjes. Save This Love.
1: Geweldig. Voor de Dylan cover val ik deze week terug op een musical over het leven van Bob Dylan uit 2007. Ja, eigenlijk gaat het over Dylan, maar toch ook weer niet, als ik het goed begrijp, want ik heb de film zelf niet gezien. Maar liefst 6 acteurs spelen een hoofdrol in deze film. Christian Bale, Cate Blanchett, Marcus Carl Franklin, Richard Gere, Heath Ledger en Ben Whishaw. En die zingen liedjes van Dylan samen met andere bekenden, al dan niet als, ja, niet als Dylan. Want ja, niemand speelt hem, want zoals de film luidt, I'm Not Here. Heet die, al I'm Not There.
0: Oh, die, ja. Ja,
1: ja die film ja. Dus. Oh. Ja, hij is volgens de titel niet aanwezig.
0: Nee.
1: Maar goed, ik heb Marcus Carl Franklin gekozen om een Dylan nummer te zingen. In de personificatie van Woody Guthrie.
0: Oh.
1: Hij vertolkt When the Ship Comes In.

0: Dat was Marcus Carl Franklin, When the Ship Comes In van Dylan. Uit de film I'm Not There.
1: Zonder Dylan.
0: Zonder Dylan, ja, maar, ja, een film over Dylan zonder Dylan. Ja,
2: hieruit blijkt dan maar weer dat de jeugd toch wat kan.
0: Ja, ja, oh, zeker, zeker.
1: Ja,
0: dat,
1: ja.
0: Dat heb ik nooit beweerd. Dat
2: niet nee, ja, ja, dat hoor ik maar niet zeggen.
0: Nee, maar het is wel apart. Dus, ja. Ja.
1: Nou,
0: goed, nou.
1: Geldt ook voor onze Jimmy natuurlijk. Hè?
2: Ah, ja.
1: Aparter is eigenlijk niet mogelijk. Mooier ook niet. Alleen, ja, hij is er niet meer. Hè?
2: Nee.
1: Maar zijn muziek nog wel. Highway Trance is de CD. En daar hebben we het een en ander van gedraaid. Hoor. Niet alles is even geschikt voor dit geweldige programma natuurlijk. Maar het merendeel toch wel voor al die hele mooie liedjes. When I see you again.

0: Jimmy LaFave.
1: Heel mooi.
0: Ja.
1: Altijd goed om hem te horen.
0: Ja,
1: nou, niet per se alles van hem, denk ik. Maar
0: nu, nou ja, dat,
1: nou, wat dat, we hier draaien wel. Dat, ja, ja. Zorg uitgekozen.
0: Sowieso. Ja, ja, maar er zijn inderdaad platen waar denk je van, nou, een beetje rommeltjes.
1: Ja,
0: hier, daar,
1: ja.
0: Maar dat is dan meestal live en zo. Dus dat, ja. Ja. En dan blaren die jongens daar of meiden daar weer van. En nee, ach, het is Jimmy.
1: Prachtig. Hey, we noemden J.D. Souther al even eerder. Maar nu is hij zelf aan de beurt. Een bekende naam in de wereld van de country rock en de Americana als zanger, muzikant en liedjeschrijver. En van zijn eerste album uit 1972, getiteld John David Souther, draaien wij How Long?

0: Ja, toch een hele merkwaardige zaak. The Girl I Loved So Much.
1: Ja.
0: En die heb ik om zeep gebracht.
1: Ach, ja.
0: The Knoxville Girl.
1: Maar als je naar de melodie luistert, dan herken je wel Long Black Veil ergens.
0: Ja, een beetje wel.
1: Een beetje wel, hè?
0: Ja. Maar goed, het, maar, het waren dus de Wilburn Brothers, hè? Ja, die kenden ook hun klassiekers natuurlijk.
2: Zeker, zeker, zeker.
0: Heerlijk, heerlijk.
1: En ja, zo hoort het ook, ja.
0: The Knoxville Girl.
1: Het album Out Among the Stars van Johnny Cash bestaat uit toen vergeten opname uit 1980. En die werden pas in 2012 weer teruggevonden door Johnny's zoon John Carter Cash. En alsnog uitgebracht in 2014. Wij draaien de titeltrack van dit album, geschreven door de Schot Adam Mitchell, onmiskenbaar Johnny Cash, Giddy Up Go.

0: Johnny Cash, Out Among the Stars.
1: Ach, ja. Dat, altijd dat welluidende stemgeluid van hem, hè?
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Geweldig.
1: Ja. Nou, over welluidende stemmen gesproken. Ja, jij bent er ooit mee begonnen, hè?
0: Nou.
1: Met, ja, nee,
0: is dat
1: maar,
0: zo?
1: Ja, jij was de eerste die met de Ozark Mountain Daredevils aankwam kakken.
0: Ja, Spaceship Orion.
1: Ja,
0: toen.
1: Kun je nagaan. En toen dacht ik van, hey, ja, daar draaide ik vroeger alle LP's van. En die heb ik allemaal weggedaan. En dat is diep treurig.
0: Ja.
1: Want ik heb sindsdien alle platenzaken, voor zover ik die er nog zijn, bezocht van, hebben jullie wat van de Ozark Mountain Daredevils?
0: Van de wat?
1: Er zijn sommigen die kennen echt heel veel van die dingen, hoor. Dus dat, nee. En toen heb ik toch, dacht ik van, ik ga even in de kelder in en laat ik daar nou toch een cd tegenkomen van de Ozark Mountain Daredevils. Want ze bestaan niet echt meer, geloof ik, hoor. Maar ze hebben toen een reunie gedaan. En toen draaide ik sommige nummers en ik denk van, ja, nou, dit is net zo goed als destijds.
0: Ja.
1: En het mooiste nummer blijft natuurlijk It'll Shine When It Shines.
0: Ja, ja, ja.
1: Een gezegde van, heb ik jou daar, hè?
0: Ja.
1: Maar, goed, jij kwam dus met een mooi nummer van dinges. En dus heb ik nu ook, ja, al een tijdje, we hebben diverse keren wat gedraaid van dit edele zootje. En hier zijn ze.

0: everyone.
1: We're Lindley Creek
2: from the Ozark Mountains of Southwest Missouri.
0: And you're listening to Countryland,
3: the best in country and bluegrass on Dutch radio.
4: Ja, en die Ozarks die hoor je hier dus zo van tijd tot tijd. Hè,
5: dat, ja, zijn wel een beetje van ons geworden eigenlijk.
4: Zin. Ja. Maar het is inderdaad midden jaren 70 dat het begon. Ja. Little Shine When It Shines, dat is van 4 of 75 geloof ik. En daarna kwamen er allerlei andere dingen nog. En dus heel veel later deze reunie-cd. Maar ja, waar ik heel gelukkig mee ben.
5: Dus ja, we'll keep them alive. Op onze manier. Zal ik Goeie Ouwe Willie Nelson nog eens draaien?
4: Ja, klinkt leuk.
5: Ja, die bracht vorig jaar een album uit met vrijwel alleen maar Rodney Crowell songs. Het album heet Oh, What a Beautiful World. En in de titelsong doet Rodney Crowell zelf ook mee. Nou, de titel van dat album is wat verwarrend, want Nelson bracht in 1988 het album What a Wonderful World uit, waarop Louis Armstrong's wordt gecoverd en wordt geleend als titel. Het verschil zit hem in de woorden beautiful en wonderful, maar de gedachte daarachter ontgaat mij. De wereld is er in 1988 ook bepaald niet mooier op geworden, vrees ik. Maar laten we hier het bekende spreekwoord beauty is in the eye of the beholder maar naast leggen. Vrij vertaald, schoonheid is wat de toeschouwer erin ziet.
4: Mooi.

0: klinkt als een echt duo, hè?
1: Jawel.
0: Nelson en Crowell.
1: Ja, maar Willie Nelson, ik vind hem onvergankelijk.
0: Ja.
1: Het maakt niet uit wat hij zingt, nee. Als hij maar zingt.
0: Ja.
1: En of het nou een jazz of een blues of een country of een weet ik wat is. Ja. Maar hier, ja, die stem. Ja. Ik weet niet hoe oud deze opname is, maar...
0: Pas van vorig jaar of zo.
1: Nou, dan hebben ze een mooi opgenomen.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Maar prachtig liedje. Hij zingt nog heel veel.
1: Ja, ja.
2: Maar wel in zijn rolstoeltje. Hij zit wel in zijn rolstoel.
1: Ja, ja.
2: En wat ik dan nog even over onze artiesten... En dan Alan Jackson. Die is dus van de week gestopt met zingen. Die doet niks meer.
1: Nou.
2: Die op zijn gezondheid is niet meer in staat. Hij kon nog wel op het podium staan.
1: Ah.
2: Maar hij is gestopt met zingen.
1: Ja. Ja. Maar Willie gaat door.
2: Die gaat gewoon door. Al zit hij in de rolstoel, maakt niet uit.
1: Ja. Ja. Ja, maar ja, ik vind het nog steeds ongelooflijk. Als ik die stem hoor, dan denk ik van jou hoor. Niemand doet dat beter.
2: Nee,
0: precies. Maar ja, zo be it.
1: Ja. Maar als we het nou over stemmen hebben...
2: Oh.
1: Ja. Ik heb hier een cd van Tammy Vassert. die kennen jullie van de E-Bop enzovoorts. Ja. En er allerlei gekke dingen mee gebeurd. En zo. Oh. Maar een fluwelend stem.
2: Ja.
1: En prachtig zingen. En luister maar.

Guy Clark was een bekend liedjeschrijver. Een gerespecteerd country, folk en Amerikanen artiest. Maar hij is helaas al 10 jaar niet meer onder ons. Hij is door de jaren heen gecoverd door de grootste namen als Townes Van Zandt, Ricky Skaggs, Bobby Bear, Rodney Crowell, Emmylou Harris, Johnny Cash, Willie Nelson, Nancy Griffith en Chris Stapleton. Ook heeft Guy Clark verschillende grootheden begeleid in de ontwikkeling van hun carrière. Wij eren hem vandaag nog eens met een mooi nummer van zijn laatste studioalbum, My Favorite Picture.

0: Nou, het mooie is, het was dus de titelsong van het album My Favorite Picture of You. Een album waarvoor Guy Clark een jaar later een Grammy ontving voor het beste folkalbum. En dat was dus in 2014 en ik geloof dat hij in 2016 is overleden.
1: Altijd jammer. Suzanne was al eerder gegaan.
0: Ja.
1: En Suzanne, die had altijd 's ochtends een telefoongesprek met Towns Van Zandt.
0: Oh.
1: En dat heeft ze jaren gedaan. En op een gegeven moment werd ze niet meer gebeld. En toen was Town niet meer onder ons. Ja. Ja, gaat vertellen. Want die twee, Guy Clark en Towns Van Zandt, die zopen.
0: Oh.
1: En op een gegeven moment werd het allemaal minder, hoor. Dus dat, want Guy Clark was geen ladderzatte figuur. En Towns die kwam later ook weer tot een beetje tot inkleren. Want ja, er moest wel muziek gemaakt worden. Dus dat,
0: Het blijft allemaal.
1: Guy Clark, een grootheid.
2: Zeker.
0: Ja. Nou, mooi om dat ook weer geleerd te hebben van deze uitzending.
1: Zeker,
0: ik leer
1: zeker,
0: er elke
1: zeker.
0: Week weer bij.
1: Mooi, mooi, mooi. Ja. Ja, we slepen je
0: wel doorheen.
1: Met de haren erbij.
2: Gelukkig. Dat kun je alleen beter doen als bij mij, hoor.
1: Ja.
0: Ik ben een kapper geweest, dus dat is lastig.
1: We vatten jou in je kraag, bijvoorbeeld. Dus
0: Nee, het is mooi.
1: Guy Clark.
2: Zeker.
1: Van de Joost.
2: Goh. Maar goed, we hebben weer genoten van deze uitzending. We hebben weer van alles meegemaakt en gedraaid en geïnformeerd. Gelukkig.
0: Zeker.
1: Ja. Ja, Guy Clark en John Prine, hè, die waren ook vrij goed met elkaar, geloof ik. Dus dat, En zo dender je van de een naar de ander en dan denk je, dat is ook nog. En dan,
0: Het zijn een soort stepping stones in een vijver, hè, met grote namen. Daar sta je dan op en dan spring je verder en dan moet je wel eens even een stapje opzij doen naar een wat minder grote ster. Maar die komt dan toch wel weer even aan de beurt.
1: Daarom. En zo heeft alles zijn waarde.
0: Zo is het.
2: Zullen we daar volgende over 14 dagen weer over verder gaan?
1: Over elkaar klaar?
2: Maakt niet uit wat.
1: Nee,
2: maar...
1: nee.
0: Mits de beek niet buiten zijn oevers treedt.
2: Zeker. Maar goed, volgende week dan zitten we hier met Ronald en Jaap. En dan hebben we twee gasten.
1: Zo.
2: Meneer Daan, hij komt uit Lunteren. En hij heeft de organisatie achter zich van het Lunters Festival. En in het tweede uur dan komt dus de dochter van Douwe. Nee, Loek Lame, sorry. Die twee kom ik soms wel in de war. Maar Loek heeft het een en ander achtergelaten en daar mag ik van genieten. En Leen, ik ga jou maar bedanken natuurlijk voor alles wat je weer
0: gedaan hebt. Ja, graag gedaan. Met plezier.
2: Aro, jij ook weer bedankt.
1: Ja, graag.
2: Johan, bedankt voor de techniek. Verlierie, bedankt voor alle andere werkzaamheden. En luisteraars, u bedankt voor het luisteren. Ik zeg tot volgende week.
1: Bye.
3: That's the wrong chord, guys. Thank you.

0: Sol en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 12 juli verzorgt duo Move On een sfeervol optreden in de kiosk. Van 2 uur tot 4 uur 's middags brengt het duo een gevarieerde muzikaal programma met bekende nummers en gezellige klanken voor een breed publiek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek in een ontspannen sfeer en zijn van harte welkom om een middag vol muziek mee te beleven. Het optreden vindt plaats in de kiosk en wel op zondag 12 juli van 2 uur tot 4 uur 's middags in de kiosk.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vita en Ronald staan op dinsdag 17 juli van 8 uur op de kiosk in Son. Vita en Ronald is een semi-akoestisch duo met een repertoire dat het beste valt te omschrijven als Americana. Ze spelen country, 60s, blues, folk en rock'n'roll. En ze hebben een breed repertoire van de Everly Brothers tot de Mavericks. Te beluisteren op vrijdagavond 17 juli vanaf 8 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel, jonger dan 19 jaar, die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli treedt Waar Klanken op in de kiosk. Van 8 uur tot 10 uur 's avonds kunnen bezoekers genieten van een muziekvolle avond en gezelligheid. Wandklank staat bekend om een gevarieerd repertoire en zorgt voor een sfeervolle muzikale belevenis voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en te genieten van dit optreden in de kiosk. Op dinsdag 21 juli vanaf 8 tot 10 uur in de avond.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bij Van de Palande, de argo-ecologische tuinderij aan de Palande 1 in Oorschot, wordt in de zomer meerdere workshops bloemschikken georganiseerd. Onder begeleiding van Jeanette Klaassen leren deelnemers hoe bloemen het beste geoogst kunnen worden. Hoe ze gebonden worden tot een korenschoof en hoe ze langer mooi blijven. Na afloop gaat iedereen naar huis met een zelfgemaakt boeket. De workshops vinden plaats op zaterdag 18 juli en zaterdag 12 september. Steeds van 10 tot 12 uur 's middags. Een creatieve activiteit voor iedereen die van bloemen houdt.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli van 1 uur tot half 5 organiseert de huiskamer van Breugel de activiteit Boerenbridge en Boerensoep aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Na een kleine lunch met verse boerensoep en brood spelen de deelnemers enkele rondes Boerenbridge, een eenvoudig maar spannend kaartspel dat snel te leren is. Voor de soep wordt een bijdrage van €2,50 gevraagd. En aanmelden voor de soep kan via doedeel@archipelzorggroep.nl of telefonisch op 06-2884-5916. Wie alleen gratis wil kaarten, kan vanaf 1:30 binnenlopen. De activiteit vindt plaats in de huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Op dinsdag 21 juli van 1 uur 's middags tot 4:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.